Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om een decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en in Qatar. In Qatar zijn ook explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers ondanks een rode kaart terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1 en kort voor het eindsignaal kwam de stand weer nog op 3-1. Eerder afgelopen avond wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon en vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar die werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen besloten de hulporganisaties gisteren om voorlopig te stoppen met hun werk op het terrein. Volgens Vluchtelingenwerk zorgt een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en in Qatar. In Qatar zijn ook explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister, maar zag de Zwitsers ondanks een rode kaart terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1 en kort voor het eindsignaal kwam de stand weer nog op 3-1. Eerder afgelopen avond wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon en vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: van 10 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen.
0: Is onduidelijk. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Voor de halve finales van het WK. Jouw
2: stad,
0: Gospel Magazine.
1: Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister. Maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales. Dat deden ze na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

vond dit toch wel een geweldige opener voor het vakantieprogramma. Ondertussen aflevering 2, om het maar zo te zeggen. Ik ben op vakantie, maar ik heb er wel voor gezorgd dat jullie toch programma's kunnen luisteren, zodat jullie niet verstoken zijn van de gospelmuziek, om het maar zo te zeggen. Pro mocht de boel openen vandaag. Let's get this party started. En dat is toch alweer een trekje uit 2019. Welkom, we gaan gewoon vrij draaien. We hebben eigenlijk geen echte rubrieken, hoewel in het tweede uur ik gewoon wel gedacht heb van laat ik er maar eens een blokje Nederlandstalig in doen. En dan bedoel ik eigenlijk een soort schijf van 5. Er worden dus daar 5 Nederlandstalige platen gedraaid. Dus voor diegenen die van Nederlandstalig houden, die weten, ze mogen blijven hangen. We gaan gewoon door, want allemaal heel fijne muziek. 2 uur lang. En zo gaan we lekker door met Dan Bremnes. En deze plaat heet Cado. Ik zou zeggen, listen and enjoy. Uh-oh.

Mysterious Ways van Rachel Purcell op je radio. Daarvoor Brandis en Cortado. Ja, ik vind het wel eens een keer lekker hoor, om gewoon even zo vrij te draaien, om het maar zo te zeggen. En in ieder geval zorg ik er dan voor dat je nog wat gospelmuziek op je radio hebben. Zoals deze. Dit is ook een fijne plaat hoor. Is gemaakt door Becca Shea. En het heet Crown of Beauty.

voordeel van zo'n vakantieprogramma is, is dat je kan proberen om in ieder geval wat muziek allemaal op te zoeken. Mensen vrolijk van worden. Ja, wat mij betreft word ik hier vrolijk van. He's My Rock. Muziek gemaakt door Christafari. Daarvoor hoorde je Beck Ashé en of Beauty. En alleen de titel maakt je dan eigenlijk alweer vrolijk. En ja, stil zijn, dat hoeft dan ook alweer niet. Want ja, daar hebben we een plaat voor. Dan I Won't Be Silent. Hier is Anne Michel.

Even een dance trackje met Joshua Laser en Fix My Eyes. Daarvoor hoorde je en Michelle Lee en I Won't Be Silent. En dat is tijd een titel van een EP die ze heeft uitgebracht. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar Sunday. Brengt best wel wat soulvolle muziek, moet ik zeggen. En dit is zo'n single wat best wel soulvol is. Het heet Take Over Me. En ik zou zeggen, luister en geniet hier bij Gospel Magazine.

Do It Again. Inderdaad, al die herhalingen, die weet hij altijd wel te brengen. Nee, ik heb het over Kirk Franklin en Do It Again. Daarvoor had je Sunday en Take Over Me. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een trackje van No Big Deal in samenwerking met Kato on the track en Project Pat. Deze heet Never Going Back.

en Never Going Back. Nou, dat is dan ook eigenlijk al wel weer een goede titel. En dan gaan we nu het allemaal hebben over vreugde. Het heet namelijk All Joy en dat is ook de titel van een album. Is gemaakt door Natalie Lane. En ja, daar word je blij van.

Lane van het gelijknamige album. Is het tijd geworden om eigenlijk een oud lied willen ze eventjes naar boven te halen, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Een tijdje terug kwam Josiah Queen in samenwerking met Toby Mac met een nieuwe versie van de plaat Jesus Freak, die in de jaren 90 een hele grote hit is geweest voor de heren van DC Talk. Later is er ook een remix van gemaakt, maar dit is weer net anders.

allemaal zo moeilijk, hè? Als het niet moeilijk is, dan weten wij het altijd wel moeilijker te maken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Daarom deze plaat, Simplify. Is muziek van Nate Moore. Daarvoor hoorde je Josiah Queen samen met Toby Mac en Jesus Freak. Een oude hit van DC Talk. Later toen de... Nou, 25, ik moet het even goed vertellen. 25 jaar nadat de eerste Jesus Freak uitkwam... is er nog een remix van gemaakt door Owl City. En ook dat is eigenlijk wel een prachtige versie. Maar ik vind deze ook eigenlijk wel heel erg leuk... omdat hij gewoon net even iets meer ingetogen is. Zo, en dan heb ik nog een paar platen voor je te gaan. Even snel nog een tussendoortje. Samen met Young Chris, hier is Brand New Soul.

we gingen even op roadtrip en dat deden we samen met Roxanna Grace. Daarvoor hoorde je Young Chris en Brand New Soul. Is het tijd geworden om het eerste uurtje even af te sluiten? En dat gaan we doen met Lamp Culture samen met Shime Ahua. En dat heet Wordy. En dan in het tweede uur ben ik weer terug met een schijnwerper op het schijf van vijf en schijnwerper flashback. Oh nee, ik mag niet liegen natuurlijk. We hebben helemaal geen rubrieken. Had ik je bijna tuk. En mezelf ook. Yeah.

0: nieuws van 11 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Westblaak in het centrum van Rotterdam is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 3:30 vannacht. Volgens 112-correspondenten fietste de man over het zebrapad, waar hij werd aangereden door een auto. De man kwam op de grond terecht en verloor even het bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed na de klap op een stoeprand en liep een lekke band op. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de eerste avond zonder hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk onrustig verlopen. Er waren meerdere opstootjes en gevechten, dat meldt een verslaggever van het ANP. Met name een klein groepje mannen zou herhaaldelijk de confrontatie hebben opgezocht met andere asielzoekers bij het aanmeldcentrum. Beveiligers en agenten zouden hebben ingegrepen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. En de voetballers van Argentinië hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De regerend wereldkampioen wist pas na verlenging te winnen van Zwitserland. Het werd 3-1. Argentinië kwam in de 10e minuut al op voorsprong via Alexis McAllister. Maar zag de Zwitsers, ondanks een rode kaart, terugkomen tot 1-1 en een verlenging afdwingen. Daar scoorde Julian Alvarez in de 112e minuut de 2-1. En kort voor het eindsignaal kwam de stand nog op 3-1. Eerder afgelopen nacht wist ook Engeland zich te plaatsen voor de halve finales. Dat deden ze na een 2-1 overwinning op Noorwegen. Aanstaande dinsdag speelt Frankrijk de eerste halve finale tegen Spanje. Op woensdag staat Engeland tegenover Argentinië. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je

Zo, je luistert naar het tweede uur van het vakantieprogramma Gospel Magazine in dit geval. We hebben een vakantieshow in verband met het feit dat ik er gewoon even tussenuit ben, maar toch wilde dat je gospels kon luisteren. Dus heb ik die programma's toch eventjes opgenomen. Je hoort de muziek van Lee Vazey en He Is. En we gaan zometeen nog lekker een heel uur voor je draaien. En dat betekent ook dat we in dit geval toch wel eigenlijk een soort van schijf van vijf hebben. Want ik heb namelijk 5 tracks Nederlandstalig uitgezocht om die eigenlijk maar lekker toch ook te draaien. Dus voor de mensen die van Nederlandstalig houden, die komen ook lekker aan bod vandaag. En deze is van Gladden, heet All Right. Daar gaan we eerst mee beginnen. En dan heb ik straks voor je Alison Ayde met Liar.

0: luisteren we dan nog eventjes naar het einde.
1: Let's go! I feel really good about that.
0: Ja, dat
1: How
0: is toch...
1: How do you guys feel?
0: Ja. Hè? Meisje, weet toch, wees er eens klaar. Allison Ida hoorde je met The Liar met als subtitel Truth Is. En dan in dit geval ook de funk version. Ja, er zitten wat stiltes in die platen. Dan denk je van, hij is afgelopen, ik schrik mijn eigen helemaal wezenloos. Nee hoor, hij loopt gewoon lekker nog door. Daarvoor hoorde je Gladden en Alright. Is het tijd geworden om ook nog eventjes lekker een samenwerking te gaan beluisteren tussen de Lefevre Quartet en Joseph Habedank. Je hoeft eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Maar toch heet deze plaat Troubled. Luister maar.

Just. En zijn laatste uitgebrachte single, voor zover ik het weet, heet Authority. Wel een fijne plaats. Daarvoor hoorde je de Lefevre Quartet samen met Joseph Hebbedenk en Troubled. En gaan we het even ietsje rustiger aandoen, maar zeker niet minder mooi. Een plaat getiteld You Were Always There. En het is gemaakt door Justin Gambino.

0: Zo, dat was even Black Rockstar en Hope. Daarvoor hoorde je Justin Gambino en You Were Always There. En dan gaan we eigenlijk naar een soort van...
1: schijf van vijf.
0: Ja, maar we gaan dat eventjes op een hele andere manier doen. We hebben gewoon vijf Nederlandstalige tracks voor je uitgezocht. Ik dacht bij mezelf, laten we eens een mooi blokje Nederlandstalig maken. Waarbij dat we gewoon even wat nieuwere materiaal van de artiesten laten horen, om het maar zo te zeggen. Zo gaan we eerst luisteren naar een single van Christy. En deze noemen we Dit Moment.

0: dat was toch prachtig van Christy. Dit moment. Het volgende liedje, dat is een stukje ingetogener. Is gemaakt door Ralf van Manen. Het heet Laat het los. En ook al is het rustig, het is zo mooi.
1: Gebroken en alleen.

Damascus of Ralph Manen en Laat het los. En je merkt dat hij steeds hoger gaat zingen. En dat komt eigenlijk doordat hij zijn John Denver tour heeft gedaan. En bij John Denver zitten er heel veel hoge noten in, om het maar zo te zeggen. En dat heeft hij eigenlijk wel goed opgetraind, lijkt het wel. In ieder geval hebben we nog een leuk ander tussendoortje voor je. Hier is namelijk Illusie van Damascus.

deze 5 platen die ik Nederlandstalig heb uitgekozen ook maar wat rustigere platen ertussendoor hebben. En zo hoorde je dus nu Nathalie Wind en Ogen Dicht. En natuurlijk die van Ralf van Manen met Laat het Los was ook behoorlijk relaxed. Damascus met Illusie hoorde je voor Nathalie Wind. En ook dat is eigenlijk wel een hele fijne plaat, ook al is het natuurlijk een totaal andere stijl. De volgende stijl is ook weer totaal anders. Het is een plaat gemaakt door David de Vries Soundtracks. Het heet Ik Wil Leven en dat komt van zijn album Alles Is Mogelijk. Ja, en Gospel Magazine is eigenlijk wel blij dat dit soort platen gemaakt worden, hoor. Een beetje rock, een beetje pop en gewoon Ik Wil Leven. Ik loop.

Alleen al voor het intro zou ik deze plaat iedere week willen draaien. We hoorden van het album Good Answers, de track God Gives Good Answers. En dat is gemaakt door Karen Peck en New River. Daarvoor David de Vries en Ik Wil Leven van het album Alles Is Mogelijk. En dan is het nu tijd geworden om nog eventjes twee rappertjes te laten rappen. Om het maar zo te zeggen. Ja, dat lijkt me toch wel handig. Ik heb het over Lecrae samen met Miles Minnick. Een EP heet Get Well Soon. En de track die ik draai is Graced Up.

van de gelijknamige EP Best Part. En ja, de titeltrack die ik dus voor je draaide van Matthew Maciel. En die was ik ook nooit tegengekomen. Zo'n man via de socials gaat het dan. En dat heb je natuurlijk met social media en dat soort zaken. Dat ja, mensen toch wat makkelijker bij je terecht kunnen komen, om het maar zo te zeggen. En eigenlijk is dat ook best wel leuk. Zo ook deze man. Daarvoor hoorde je Lecrae samen met Miles Minnick. Die twee mensen die werken steeds meer samen. Ze hebben samen een complete EP gemaakt. En die heet Get Well Soon. De track Graced Up nam ik voor je mee. Hebben we ook nog een nieuwe single, of tenminste, ja, de laatste single die ze heeft uitgebracht, zo moet ik dat zeggen, want het is natuurlijk een vakantieprogramma, dus hij is al een poosje uit. Is You're the One in ieder geval, deze single. Het is gemaakt door Sherry Farina. En ik moet eerlijk zeggen dat het ook weer een geweldige plaat is. Ook weer zo'n ontdekking via de social media. En dat vind ik zo leuk, hè?

gewoon goed gemaakt. Sherry Farina en You're the One. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten over dit programma, dan kun je op Facebook bijvoorbeeld even mijn naam opzoeken. Dat is Theo Boer. Dus echt gewoon Theo Boer, hè? Zonder de ertussen, want ik heet geen Theo de Boer. Zie je het kruis met de uitzendstralen, dan is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Facebook of Instagram hebben we ook een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. En daarnaast kun je altijd natuurlijk nog andere gospels luisteren bij onze playlist op Spotify. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven en ook daar dat kruis met die uitzendstralen. We gaan eruit met muziek van Corey Wise en het heet Leper.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft op Facebook een signalement van het tweetal gedeeld. Maar vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigden namens de staat South Carolina. 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na zijn verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: van die zangers hier uit de regio die upcoming is natuurlijk. Mike van der Linden, al een paar jaar bezig. Maar je, ja, elk treetje, dat ga je, ja, je gaat steeds een stapje omhoog. En dat is mooi natuurlijk, ja, Mike.
1: Dat is mooi.
0: Ja. En ja, blijft dat moeilijk om je eigen te blijven te bewijzen?
1: Nee, ja. Kijk, nu doe ik het tegenwoordig gewoon. Het gaat eigenlijk best wel vanzelf. Ook net wat Bob zegt, ja, heel veel met social media doen. En dan kom je steeds stapjes verder, zeg maar. Steeds meer mensen leer je kennen en dan wordt die kliek steeds groter. En ja, dan zie je dat ook gewoon terug ja, zien in je optreden, zeg maar.
0: Ja, maar je bewandelt je eigen pad, hè? Je doet lekker alles zelf alleen en dat is mooi natuurlijk, toch?
1: Vind ik heel fijn, gewoon lekker alles zelf.
0: Ja, en ja, je komt op plekken waar andere artiesten bijna nooit komen, volgens mij. Hè?
1: Nee, ja, ik kom op de raarste plekken tegenwoordig. Soms sta ik in een boerenweiland en dan staan er opeens paar honderd man.
0: Dat maakt het vak toch leuk, toch?
1: Ja, dat maakt het ook gewoon weer spannend en weer gezellig. En ja, weer een keer wat anders, dat is superleuk.
0: Hey, Bob, gisteren heeft Mike op een groot podium gestaan. Maar jij hebt wel eens een muziekfeest op plein gedaan, volgens mij. Hè?
2: Ja, zeker een aantal keren.
0: Ja.
2: Op jonge leeftijd al en nog vrij recentelijk ook. Mm-hmm. En dat is toch wel ja, de kerst op de taart om dat te mogen doen. Als je daarvoor uitgenodigd wordt om daar je eigen liedje te mogen zingen.
0: Hoe was dat de eerste keer dat je voor zo'n groot publiek mocht optreden?
2: De allereerste keer, dat weet ik nog goed, dat was in Breda. Toen was ik 11 of 12 jaar. Ja, dat was toen in de binnenstad van Breda. Het was, het was een gekkenhuis. Ik weet zelfs nog dat de binnenstad was helemaal afgesloten. Er mocht niemand meer erin, zeg maar. Ja. Dus van buitenaf. En dat was echt, ja, op zo'n jonge leeftijd, eigenlijk ga je dat nu pas een beetje beseffen. Want toen, ja, als je 11, 12 jaar bent, doe je gewoon je ding. En precies. Ja, dat is leuk, weet je wel. Maar nu als je denkt van, ja...
0: Nu sta je veel bewuster in het leven, wil je zeggen.
2: Nou ja, zeker. Zeker als je weet natuurlijk hoe moeilijk het kan zijn om daar te mogen komen, zeg maar, weet je wel. Toen had je daar niet zoveel besef van. En is dat gewoon, zeg maar. Maar het is niet gewoon.
0: Ja, sinds een paar jaar is er ook een aantal dingen veranderd, natuurlijk. Ja. Je bent bij je platenmaatschappij, heb je ingewisseld, zeg maar, voor een ander. Ja, ja toch? Je zit nu bij een ander, toch?
2: Ja, dat is al, wat is het, een jaar of drie, vier nu zo. Eerst ook bij Energy Music. Daar heb ik toen mijn contract niet verlengd en ben ik mijn liedje uitgebrengd bij Smaragd. En dat is eigenlijk een label waar ik eigenlijk toen ik heel jong was ook al liedjes heb uitgebracht. Dus eigenlijk is het allemaal een beetje weer op het oude nest teruggekomen.
0: Ja, en voel je dat je daar op je plekje zit?
2: Ja, zeker. Ik heb daar toch wel meer... het gevoel is daar beter bij, laat ik het zo zeggen. Ja, Robbie Langendorf, die zit daar natuurlijk ook achter de schermen. En dat is, vind ik, heel prettig werken. Daar heb ik in het verleden al mee samengewerkt. En ook bij de studio en dat soort dingen. Dus eigenlijk valt alles weer een beetje op zijn plek. Eigenlijk hoe het ooit begon. Dus eigenlijk is het toch wel weer een beetje thuiskomen op het oude nest. En ja, ik ben ook wel een beetje een gevoelsmens. Dus als het gevoel niet lekker is, ja, dan is het ook niet prettig samenwerken.
0: Ja, we hebben een lange tijd wel Laurens van Wessels gezeten natuurlijk.
2: Oh nee, maar ik bedoel gewoon qua platenmaatschappij en dat soort dingetjes, weet je wel. Ja. Niet ten aanzien van Laurens, want het was een supervent. En,
0: perfect, toch?
2: Ja, echt een hele lieve man. En ik, af en toe heb ik nog wel eens contact met hem als ik iets wil vragen of dat soort dingetjes. Alleen ja, bij Smaragd wilden ze dat ik graag bij Manfred op ging nemen. Dus dat was het enigste eigenlijk.
0: Nou, Nergens Anders, dat is de nieuwe single.
2: Ja, klopt, de nieuwe single.
0: Komt die ook uit de stal van Carlo Rijsdijk? En,
2: nee. Deze is geschreven door Daniel Triest. En dat is een jonge jongen, eigenlijk een vrij nieuwe jongen in het in een singer-songwriter gebeuren.
0: Hoe komt zo'n jongen op jouw pad?
2: Ja, via contacten eigenlijk. Ja,
0: die spreekt jou gewoon aan van, ik heb voor jou een leuk liedje liggen.
2: Nou, we hebben hem zelf aangesproken via om te vragen of hij tijd had om iets voor mij te maken. En dat ging hij doen. Dus, en hij heeft precies eigenlijk gedaan wat we vroegen. Ik wilde een liedje wat eigenlijk rustig begon en daarna een leuke feestplaat werd. En ook precies waar ik over wilde gaan zingen. Hij heeft alles erin verwerkt. We hadden een aantal liedjes liggen op de plank. En dit was eigenlijk degene wie het meeste bovenuit sprong om op dat moment uit te brengen. Dus dat was een toevalstreffer. Dus die hebben toen gauw opgenomen. Binnen een maand was die uit.
0: Nou, leuk man.
2: Zo gek aan de lopen, hè?
0: Zo is het. Dat is het leven. We gaan hem draaien. Hier is die Bob Offenberg en Nergens Anders.
3: Hier is...

0: Weet je wat ik nou zo leuk vind, Bob? Dat je een keer een liedje voor ons hebt gemaakt.
1: Ja, toch? Ik zou nergens anders liever willen zijn, hè?
0: Precies.
1: Dus ja, dan weet je het wel, hè? Daarvoor, ik denk, nou, ik kom hier toch weer lekker op de koffie. Ik zal eens een leuk liedje uitbrengen voor jullie.
0: Hey Bob, het is wel weer typisch de Bob Offenberg sound die ik van jou wil horen.
1: Toch wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dat is toch best wel iets wat je wil creëren. Een beetje je eigen soort sound. Mm-hmm. Ook ondanks ik toch niet zo heel lang geleden overwegstand van studio. Ja, dan moet je toch wel waken dat je een beetje je eigen sound alsnog een beetje... Want elke studio is toch anders, hè?
0: Doe je goed.
1: Dus dat, goed, ik niet. Dat doet degene die het maakt goed.
0: Nee, maar jij hebt dat in handen, weet je wel.
1: Zeker. Ik heb het in handen tot zover van... Goed, kijk, ik produceer het niet, hè. Dus het is aan de producer, zeg maar, om dat zo te maken dat het niet allemaal hetzelfde klinkt.
0: Ja.
1: Dus dat is een compliment.
0: Ja. Kijk jij er ook naar, zulke dingen, Mike? Je eigen sound een beetje te bewaken?
2: Jawel, maar nu natuurlijk met Oen en A heb ik eigenlijk een uitstapje gemaakt, zeg maar, waar ik eigenlijk eerst mee bezig was. Want eerst zat ik natuurlijk met de gypsy plaatjes. Maar ja, ik dacht van laten we het gewoon doen. Ja. Het werd heel veel gevraagd, dus pak hem op en uitbrengen die handel.
0: Bob, wat is nou je bekendste nummer wat je ooit hebt uitgebracht? Blijft dat toch Parijs?
1: Nee.
0: Is dat je evergreen of niet?
1: Nee, zeker niet. Ik denk je bent te gek.
0: Ja, was ook een leuke.
1: Ik heb 1,5 miljoen streams. Of kom maar dichterbij, dat zijn de twee die het meeste boven uitspringen.
0: Ja, dat
1: eigenlijk
0: is ook een heerlijke single natuurlijk.
1: En die liedjes die zing ik eigenlijk altijd. Dat zijn liedjes die blijven gewoon. Weet je, sommige liedjes blijven.
0: Bij elk optreden?
1: Ja, bij elk optreden. En sommige liedjes maken ook in plaats voor nieuwe liedjes, weet je wel. Kijk, je hebt altijd wel een liedje die er boven uitspringen. Die blijven dan vaak wel zingen. Maar je hebt ook liedjes die naar een gegeven moment zijn ze een beetje, op noem ik het maar. En dan, dan maken ze weer plaats voor een nieuw repertoire.
0: Ja, maar een goed liedje slijt toch nooit?
1: Als het een goed liedje is, niet. Maar je hebt ook wel eens liedjes uitbrengen dat je op een gegeven moment dat bloed dat een beetje doodt. En dat heeft iedereen. En dat zal ook altijd blijven gebeuren, want je kan niet altijd 6 gooien.
0: Ja, maar er zijn altijd fans van jou die dat liedje tuurlijk willen aanvragen.
1: Ik zal je vertellen, ik was laatst op een bruiloft, moest ik zingen. En die had een playlist gemaakt, tenminste een setlist voor mij, wat ik moest gaan zingen. En dat waren liedjes die ik eigenlijk nog nooit had gezongen.
0: Normaal doe je dat zelf, toch?
1: Ik heb toen een album uitgebracht, in 2017 was dat. Jullie waren daar nog bij. Mm-hmm. En er staan natuurlijk ook liedjes op, hè, die ik nooit als single zou uitgebracht of wat dan ook. En die heb ik nog nooit gezongen, toen, tijdens de presentatie.
0: Maar
1: en
0: meestal zijn het ook van die diamantjes, weet je wel?
1: En die wil die horen, over liedjes die ik al heel lang niet meer had gezongen. Dus dat was best wel leuk, dus ik ging een beetje van terug in de tijd tot nu.
0: Ja, gaaf. Mike, voor jou, je bekendste nummer?
2: Mijn bekendste nummer was Zigeuner Meisjes Dansen Met Mij, maar ik denk nu Oen en A.
0: Ja.
2: 3 weken.
0: Hij gaat hem overtreffen, hè?
2: Ja, hij gaat er overheen. Ja. Dus dat is leuk. En daar doe je het voor. Dus,
0: eigenlijk leef jij een beetje in een roze wolk momenteel, toch?
2: Ja, momenteel wel, ja. Het is,
0: het is je van harte gegund, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Dus, hey, Zigeuner Meisje, dans met mij. We gaan hem even doen. Hier is hij.
2: Gezellig.

0: Paul van Bergen en natuurlijk ook Mike van der Linden zijn eerste uur bij ons te gast in de studio bij Wij Houden het Hollands. Tweede uur komt Mike Versteeg en ook Jeroen Weerenburg bij ons op bezoek. Helemaal uit Amsterdam. Jazeker, 020-010. Het wordt een...
1: goed vertegenwoordigd.
0: Derby, hè? Noemen ze dat toch? Ja, ze zijn goed vertegenwoordigd inderdaad, Bob. Hey, ja... De plicht roept weer, toch?
2: Ja, ja, de plicht roept weer.
0: Kort bezoekje van Mike van der Linden. Hoe ziet je dag er vandaag uit, Mike?
2: Ja, warm.
0: Nou, van nu toch wel mee, toch?
2: Ja,
0: het is hier
2: ja.
0: In de studio goed te doen, toch?
2: Het is hier heerlijk.
0: Ja.
2: Maar als je dadelijk weer... ik moet naar Deventer, dus een hoop kilometertjes maken.
0: Precies.
2: En dan sta je denk ik weer in een warm hok.
0: Uh-huh.
2: En dan loop je leeg. Ja. Van boven tot aan beneden.
0: Even handdoeken in je nek, hè?
2: Handdoeken in je nek.
1: Ja,
2: alleen ik kan hem niet in mijn bilnaat leggen, helaas. Nee. Maar,
0: hey, ik beloof dan wel aan het eind van het programma nog een keer Una Nana draaien voor je. En ja. Ja, ik wens je heel veel plezier vandaag natuurlijk. Rij veilig richting Deventer. En ja, bedankt dat je toch nog even een half uurtje bij ons langs wilde komen.
2: Jullie ook super bedankt. En een hele fijne middag allemaal. En fijn weekend verder.
0: Ja, en veel succes met Una Nana, hè?
2: Ja, dankjewel. Hè. Hoi, hoi.
0: Ja, met lekker vrolijke muziek op de radio, vrienden. En dat doen we met deze zanger. Hij was laatst nog bij ons. Chico uit Den Haag.

0: vinden.
1: Drink genoeg. Hey, Chico, man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Later!
2: Later, Chico was dat op de radio, vrienden. Over 2 weken is hij weer bij ons, Henk Bernaar.

0: Ja, de nieuwe van Henk Bena, vrienden. En dat was die met Ik lach als een clown. En 26 juli, dan is die bij ons te gast. En nu, ja, we hebben even afscheid genomen van Mike van der Linden. Maar Bob is lekker... Jij blijft toch gewoon, Bob? Dat zeker?
1: Zeker, ik blijf dat...
0: Tot de laatste.
1: Ik doe het licht uit.
0: Ja, nou, gezellig. Altijd leuk als jij er bent. Ik wil alleen maar dansen. Ja, jij zei van, ik heb een paar klappers gemaakt natuurlijk. En leuke dingen gedaan. Je moet stappen blijven maken in dit wereldje.
1: Zeker, ja, zeker. Als je ziet hoe druk de markt tegenwoordig is. Met artiesten, ook nieuwe mm-hmm. artiesten die erbij komen.
0: Is dat niet soms moeilijk voor je?
1: Nou ja, goed. Het blijft moeilijk op zo'n zin van... Je moet actief blijven. Hè? Dus mm-hmm. Liedjes uitbrengen, dat soort dingen. Want ja, je bent sneller vergeten dan dat je er bent. Hoor.
0: Ja, vandaar dat je ook die keuze met social media hebt gemaakt, denk ik, toch?
1: Nou ja, zeker. Dat zijn een van de dingen die heel belangrijk zijn en meespelen. Ja. Dat zijn dingen die horen erbij. Ja. Alleen je merkt echt wel als je dat doet dat het een hele verbetering geeft. Ja, het geeft dan een soort van een boost. En het hoort er tegenwoordig echt gewoon bij. Het is gewoon zo.
0: Ja, en je kan niet alles zelf mee bijhouden. Hè? Want je hebt Instagram, nee. Je hebt TikTok, je hebt Facebook wat je bij moet houden.
1: Klopt, ja. Goed, je hebt een paar dingetjes inderdaad. TikTok is natuurlijk ook een hot dingetje met al die filmpjes en dat soort dingetjes die erbij zitten. Vooral de jeugd zit daar heel erg op. Mm-hmm. Dat zijn dingen die horen er allemaal bij. Goed, je hebt natuurlijk nog veel meer dingen, maar ik hou het tot nu toe bij Instagram, Facebook en TikTok.
0: Ja, ik ook hoor. Daar heb ik het al druk zat mee, toch?
1: Ja, goed, ik weet nog wel dat het begon. Dat ze zeggen van, ik doe alleen maar dit of dat. Maar ja, je hebt het er gewoon bij nodig, joh. En op elke platform zit toch een andere soort groep mensen.
0: Ja, bizar is dat eigenlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, net wat je zegt, TikTok, er zit meer de jeugd op.
1: Nou ja, TikTok is echt jeugd. Facebook is gewoon een mengelmoesje van jeugd en wat ouder publiek. Mm-hmm. En Instagram is een beetje, zit ertussenin.
0: Ja.
1: Dat is zo het is.
0: Zo is het en niet anders. Bob, we gaan hem draaien. Ik wil alleen maar dansen. Hier is die.

0: Ik vind dit zo'n waanzinnige zanger, deze Mike Peterson. En het vind, ik vind het ook zo'n geweldige vent. Ken je hem ook, Mike?
1: Ja, ik ken hem persoonlijk ook goed. En het is echt zo'n wat je aardige vent, inderdaad. Het is gewoon lekker relax. En
0: ja,
1: ook,
0: precies.
1: Ja, top. En hij heeft een mooie stem. Een mooie, heerlijke stem om naar te luisteren.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik zei het net van, ik ga dadelijk een nummer van jou draaien. En ik moet even kijken, want volgens mij heb ik hem weggeklikt.
1: Oh, yeah.
0: Maar we gaan hem wel even erbij pakken natuurlijk, Bob. En dat is voor mij, blijft Parijs toch een van je highlights. Maar dat feest zelf niet, hè? Toch?
1: Nou ja, goed.
0: Als ik jou uit jouw woorden begrijp.
1: Ik vind het ook een leuk liedje. Maar als ik, sommige vragen wel eens van, wat vind je nou zelf je leukste liedje? Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Maar misschien vind ik het lekkerste liedje wel Je bent te gek. Ik weet niet waarom. Het is gewoon een lekker ritme. En ik vind nog wel meer liedjes leuk. Maar Je bent te gek springt altijd wel bovenuit. En ik heb dit liedje ook een aantal keer met een liveband mogen spelen. Je bent te gek. En dan klinkt hij ook heel erg leuk. Dus dat is...
0: Hoe is dat nou? Is dat zo anders om te spelen met een liveband dan met een tape-act?
1: Ja, zeker. Het is wel leuker. Het is echt leuker om met een liveband te spelen. Je hebt... er staat natuurlijk een heel orkest achter je. En dat geeft toch wat meer boost. Ook komt dat wat meer over, denk ik. Alles wordt live gespeeld. Dus dat, dat is echt superleuk. Ik vind het leuker als met een tape zingen. Maar goed... Ja, dat is natuurlijk niet te doen om elk optreden met een liveband te spelen. Maar er zijn wel eens momenten dat je met een liveband speelt of dat ik het heb gespeeld. En dat is al echt wel superleuk. Sommige liedjes komen daar ook echt wel eigenlijk leuker uit, vind ik.
0: Ja, maar dat is toch zo, toch?
1: Zeker.
0: Ik denk ook dat het iets van sfeer is.
1: Sfeertje, ja. Dat zeker. Zo heb je natuurlijk ook vaak die live concerten.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik ook altijd leuk om te luisteren. Dan, ik weet niet, er zit meer dynamiek in de platen. Dat is echt top.
0: Ja, maar omdat het toch een van mijn lievelingsnummers is Parijs, gaan we hem toch even doen op de radio, Bob.
1: Zoals zo gezellig, toch?
0: Ja, zo is het.
1: Dat jij de Polonaise vindt dan?
0: Ja, absoluut.
1: Okay.
0: Dat is geen probleem bij jou, denk ik.
1: Ja, denk ik ook niet.
0: Dat het op gang te helpen. Bob Offenberg bij ons, gezellig in de studio. Al jaren vaste stamgast bij ons. En dat blijft hij in de komende jaren ook nog zeker doen bij ons, denk ik. Althans, dat hoop ik. Hier is hij met In Parijs.
2: Weekend.

0: sommige nummers zijn gewoon onverslijdbaar. En dat is deze ook. We hebben het erover gehad. Even lekker in de Polonaise gelopen bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. Bob Offenberg is bij ons. En ja, dit is zo'n nummer, Bob. Heerlijk. Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van.
1: Nou, mooi. Heerlijk, dat na zo'n lange tijd nog.
0: Ja. De eerste keer 2013 en de tweede keer in 2017.
1: Ja, klopt. We hebben toen, de eerste keer was 2013, wat je zegt. Ja. Dat was echt een single. En daarna hebben we hem op het album opnieuw opgenomen. Ik zeg van, nou goed, ik wil hem graag op album hebben. Zullen we hem even een keertje opnieuw even door de machine heen halen, zeg ik maar. We hebben hem wel opnieuw
0: Even weer eigen tijds maken, toch?
1: Zeker, ja. We hebben hem opnieuw ingezongen. Dus de stem is gewoon helemaal opnieuw toen gedaan. Mm-hmm. En ja,
0: De tape is hetzelfde gebleven?
1: Nee, de band is wat vetter gemaakt. Er zit wat meer blazers in, wat harder, accordeon, dat soort dingen. Het is even net iets wat...
0: Maar vooral merk je met een optreden, dan komt dat er
1: dan
0: veel
1: hoor je
0: beter
1: net,
0: uit.
1: Ja, de dynamiek zit er meer in, zeg maar.
0: Heerlijk. We praten zo verder, maar eerst even bericht uit Spanje. Ja, dan zou je denken van Kappers aan de Costa, ken je die?
1: Ja,
0: Kappers aan de Costa.
1: Zeker.
0: Jeffrey Kuipers heeft een nieuwe, veel te lange nacht. Hier is die.

0: lekkere zomerse muziek op de radio. En dat was natuurlijk de remake van Amore de Mis Amores. Natuurlijk onze vriend de Kappers uit de Costa, uit Spanje natuurlijk. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Bob, het zit er bijna al weer op, vriend. Het
1: gaat snel, hè?
0: Het gaat snel, hè? Altijd als het gezellig is, dan is het de tijd zo voorbij, toch?
1: Ja, zeker. Het is gezellig. Tijdens de uitzending, buiten de uitzending om. Altijd weer een feestje om hier te mogen zijn bij jullie, hè?
0: En we proberen er altijd een feestje van te maken. En dat is het gewoon, toch?
1: Maar dat lukt altijd wel, toch?
0: Ja.
1: Zeker. We hebben goed meer meegebracht vandaag.
0: Ja,
1: dus, heerlijk.
0: Gelukkig wel. Hey, hoe ziet jouw dag er nog uit vandaag? Relaxed?
1: Ja, relaxed. Ik heb een druk weekend gehad. Ik was vanmorgen ook pas om 5 uur thuis. Dus ik heb een kort nachtje gehad. En straks gaan we nog eventjes naar de winkel met gezin. En dan denk ik dat vanavond lekker de barbecue aan gaan steken.
0: Lekker.
1: Heerlijk. Dus, lekker relaxed. Ja. Lekker buiten zitten. Genieten van
0: lekker
1: het weer.
0: Lekker met al je naasten op je heen. Dacht, oh ja, een beter leven kan je toch niet hebben?
1: Nee, zeker. Ja, en vooral met dit weer. Dus echt genieten.
0: Zo
1: beetje lekker s'avonds laat buiten zitten. Het is een beetje van die... ik hou een beetje van die warme avond. Weet je, die zomeravond. Ik vind dat echt op een of andere manier heerlijk, weet je wel. Ik vind het, geniet is dat.
0: Hey, ik vond het weer fijn dat je er was, vriend. En ik hoop je snel weer te zien. De eerstkomende keer is dat bij Buma, denk ik, toch?
1: Dat denk ik wel. Dat is over 2 maandjes. Hè. Dus september zijn we 2,5 maand. Dus dan zien we elkaar zeker daar weer gezellig.
0: En mocht er een single zijn, dan ben je van harte welkom.
1: Tuurlijk.
0: Laten we dat even met elkaar afspreken.
1: Houden we contact.
0: We gaan hem nog een keer draaien. Nergens anders. Bob, groetjes.
1: Dankjewel, hè.
0: En goede reis terug, hè.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Hoi.

vriendin van dit radioprogramma. José was dat en laat ze maar praten. Okay. Vrienden, we gaan even pauzeren. En we zijn na de klok van 1 uur weer bij je terug. Met nog een uurtje gezellige Nederlandstalige radio. Okay.

0: van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist, dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigen namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm en aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een kwartier. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N62 Borselen-Belgische grens bij Hoek staat er een auto in brand. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Marco.
1: Oh, lekker man.
0: Ja, lekker zeker. Hij was pas geleden nog hier natuurlijk, Marco Graats. Heeft ook een heel gezellig uurtje mee gehad.
2: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van de radio, we zijn het tweede uur beland. En dat betekent dat we weer twee nieuwe artiesten bij ons in huis hebben gehaald. En dat zijn natuurlijk Jeroen van Weerdenburg. En ook, ja, hij is ook bij ons, Mike Versteeg. Leuk dat jullie luisteren naar Wij Houden Het Hollands. Elke zondag live hier vanuit de studio in Papendrecht. En over verschillende radioomroepen wordt het uitgezonden. Dresdstad FM, Atos Radio, we hebben Merve Radio. We hebben ook nog RTV Ridderkerk, waar het live op te beluisteren is. Nou, wat gaan we doen? Natuurlijk, we gaan met die kanje praten. Het zijn allebei eigenlijk kanjes, ja. En we gaan er gewoon weer een leuk uurtje van maken. Volgende week is hij hier bij ons. Dat is Juri Sprenkels uit het Brabantse. En hij heeft een Brabants liedje opnieuw uitgebracht van Exit. Hier is hij met het meisje uit mijn dromen. Goedemiddag en leuk dat je luistert.

0: gaat zij goed, hè? Deze Monique Smit en Niet naar huis. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zeg goedemiddag, Jeroen. Je bent er weer bij, hè?
1: Ja, ik ben er gelukkig weer bij.
0: Welkom hier in Papendrecht ook. Mike is gelukkig weer een keer bij
1: goedemiddag.
0: Ons.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de vorige single, dat lukte niet, samen met jouw maatje Martijn Leopardi.
1: Nee.
0: Maar dat was ook een knijter van een hit, volgens mij, toch?
1: Ja, die heeft het goed gedaan, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, loopt dat nog een beetje uit, weet je wel? Van, heb je daar nu nog profijt van zo'n nummer?
1: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het wel een gedeelte is van... je ziet niet heel vaak dat artiesten die wat, nou, zeg even minder bekend zijn, hè, samen een duet opnemen. Dus het is heel anders. Het is weer iets verfrissends, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
1: Dus nee, en ja, we hebben heel veel geluk gehad en ook wel de eer gehad om paradeplaat bij Sterrenel te mogen zijn. Dus dat bereik werd in één keer groter.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij staat in heel veel playlists. Hij wordt eigenlijk nog overal gedraaid. Dus, ja.
0: Soms gaan de deurtjes open die normaal gesloten blijven, Mike, toch?
1: Zeker. Ja, nee, dat hadden we ook niet helemaal verwacht. Maar nee, het is een groot succes. En ja, we zijn bezig met mijn opvolger. Dus,
0: Oeh, dat is leuk.
1: November.
0: Beloof je dan wel dat je samenkomt naar de studio?
1: Ik neem Martijn mee, ja.
0: Naast jou zit een alleskunner wat dat betreft, toch? Heeft een sportschool, is zanger, heeft een vrouw. Ja, dat moet ik nog even zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Jeroen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Rob.
0: Jeroen Weerdenburg.
2: Ja, ja maar, Jeroen Weerdenburg. Ja, precies. Van is het dus uitgevallen.
0: Ja, dat klonk niet zo, hè? Vond je?
2: Nee, het is mijn oorspronkelijke naam, maar het is een beetje lang.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, ik had iets van gewoon weg.
0: Dit dekt beter, toch?
2: Dit dekt beter.
0: Hey, je bent een kanjer.
2: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, we hebben het t-shirtje maar even aangetrokken. Hè? Dus dankjewel dat je die meenam voor ons en voor onze luisteraars. Hè? Toch?
2: Ja, eigenlijk. Ja, ik heb een aantal t-shirts meegenomen die je kunt verloten via de social media.
0: Mm-hmm.
2: Dus mensen kunnen hem allemaal winnen. Waarschijnlijk hebben jullie daar een leuke actie voor. Ja, doe daarmee wat je me niet laten kan.
0: We gaan hem samen even verzinnen daar.
2: Helemaal leuk, hè? Ja.
0: Ja, je bent de kanjer. Het is wel leuk natuurlijk om zoiets uit te brengen, toch? Hoe ben je er zo op gekomen?
2: Nou, het is een liedje. Het is oorspronkelijk een bestaand liedje.
0: Mm-hmm.
2: En degene met wie ik heel veel doe, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Jeroen, dit is echt een liedje wat jij eigenlijk zou moeten gaan remaken.
0: Mm-hmm.
2: Toen liet hij mij dat liedje horen. En toen zei ik van, ja, maar dit liedje heb ik vroeger al gezongen. Want degene van wie dat liedje is, die ken ik heel goed.
0: Ja.
2: Tenminste, heel goed, maar daar heb ik vroeger mee op het podium gestaan... en een aantal keren dit nummer al gezongen. Maar dat wist hij helemaal niet, dat ik dat nummer al kende. Dus hij stuurt het liedje naar mij toe en ik ben met mijn producer... ben ik gaan zitten met Tjeerd van Sanen. En ja, eigenlijk binnen 2 weken stond er een 2026 versie. Dat is deze versie. We hebben wat teksten aangepast en noem maar op. En uiteindelijk bij de platenmaatschappij getekend. En het liedje ligt op de plank. Dus die is net een week uit.
0: Zo, dus je hebt een nieuw liedje. Je hebt een nieuw contract bij de platenmaatschappij.
2: Ja.
0: Hoeveel voortvaring kunt het gaan met een artiest, toch?
2: Ja, het kan heel snel gaan. En
0: ja.
2: Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is nog steeds mijn lust in mijn leven.
0: Mm-hmm.
2: En ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Het is allemaal hartstikke leuk.
0: Zo is het. Zullen we hem doen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Hier is die Jeroen Weerdenburg en je bent een kanjer.

0: Soms loop je tegen die pareltjes aan, Jeroen,
1: echt,
0: toch?
1: Hè? Ja. Dit is echt een parel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Inderdaad. Ik ben er ongelooflijk blij mee, denk ik.
1: Ja, toch? Ik ben er heel blij mee en ik vind de reacties ontzettend leuk. Hij doet heel veel.
0: Net wat ik tegen Mike zei, merk je nou ook dat de deurtjes open gaan die anders gesloten blijven?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Je hebt natuurlijk een nieuwe maatschappij, je hebt een nieuwe plugging. Dat is toch weer even fris, weet je wel?
1: Het is heel fris, het is wel even wennen natuurlijk, want je kent de mensen allemaal nog niet zo goed.
0: Ja, je moet elkaar nog aftasten.
1: Je moet nog even aftasten, want ik heb natuurlijk jarenlang met dezelfde mensen gewerkt.
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk een heel nieuw team, nieuwe producer, nieuwe platenmaatschappij, nieuwe plugger, alles eromheen. Mensen van Tino Martin die het in één keer in gaan spelen, dat soort dingen allemaal. Dus het is allemaal net even anders.
0: Dat brengt toch weer kansen, toch?
1: Ja, wellicht gaan er weer andere deuren open. Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat trappetje naar de room voor jou, Mike. Dat is een aantal traders heb je al gezet, hè, toch?
2: Zeker. Ja, gelukkig wel. Ja, dat wel. Ja, nee, het gaat heel erg goed.
0: Ja. Ja. Jij zei van, het is gewoon waanzinnig wat er momenteel met mij gebeurt, toch? Heb je het dan over social media of gewoon met optredens? Hoe moet ik dat
2: over alles. Eigenlijk 5 juni kwam deze plaat uit. En toen eigenlijk de avond daarna, zeg maar, zat ik bij 538. Nou ja, dat is sowieso al gaaf. Ik bedoel, je zit niet heel vaak bij 538, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Dus dat was ontzettend tof. Er komt volgende week een heel mooi artikel in de privé.
0: Maar jij zei in de avond, is dat dan bij Bas en Dylan of zo?
2: Ja, bij Bas en Dylan inderdaad. Daarna mocht ik nog komen bij Edwin Evers ook. Dus, dat is maar een minuutje, toch? Dat was maar een minuutje. Vertel ik er niet bij, hè? Nee, maar dat is tof. Ik bedoel, Edwin Evers ook is gewoon legende in de radio.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Zijn hartstikke tof. Er komt volgende week een heel mooi stuk in de privé. Telegraaf. Het gaat echt heel goed. Ja.
0: Ja. Nu moet je mij één ding uitleggen. Hartslag van je heupen.
2: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Dan krijg je toch een beetje error in mijn hoofd.
2: Ja, ik heb ook geen idee. Maar goed, kijk, heel eerlijk. Deze plaat is zo gek tot stand gekomen. Normaal bijvoorbeeld Tijger van de Kroeg. Die had ik al een half jaar liggen.
0: Mm-hmm.
2: Toen hadden we bedacht om dat in de zomer uit te brengen. Maar met alle respect, Martijn die had iets andere plannen. Dus die had er nog even single tussen de oren gepropt.
0: Ja.
2: Toen uiteindelijk hebben we hem in november uitgebracht. Nou, uiteindelijk gewoon een goede zet geweest. Maar deze single, ik zou eigenlijk wat anders opnemen.
0: Ja.
2: En op maandag dacht ik bij mij, het voelt niet goed eigenlijk achteraf. En toen kwam maandag, kwam Lex Gaarthuis van Radio 10, die heeft deze plaat geschreven. Die kwam dus met een andere demo. Want een ander label, wat ik niet mag noemen, die wilde uiteindelijk niks mee. En toen ben ik op dinsdagochtend ben ik geswitcht. En op woensdag heb ik hem opgenomen.
0: Ja, raak aan het gaan, hè, toch?
2: Ja, dat vond ik serieus heel leuk.
0: Zo'n demo, ligt die dan in je e-mailbox? Of hoe krijg je die naar je toe?
2: Nou ja, ik kreeg hem nu verzonden via WhatsApp. Gewoon. En eigenlijk direct zei ik al van, hier voel ik me veel beter bij. Ik voel iets aan het nummer, het heeft iets. Het heeft gewoon iets. En wat je ook zegt, hartslag van je heupen. Ja, als je gaat denken
0: precies.
2: Is het raar. Maar
0: Mike, we moeten niet denken, we moeten hem gewoon doen. Catchy, dat is die. Hier is die.

0: van je heupen.
1: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dit is een nieuwe naam en die doet het heel goed in de Nederlandstalige muziek. Fons Feurink is hier met Avond voor In de Boeken.

0: Hebben jullie er al van gehoord van deze zanger, Fons Veurink?
1: Ja, ik ken Fons persoonlijk. Ik ken Fons persoonlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik kom uit Zwolle.
0: Ja, kijk.
1: Ja, nee, Fons die ken ik persoonlijk, ja.
0: Maar jij komt uit Houten, toch?
1: Ja, dat is een end, hè?
0: Ja, dat is...
1: ja, nee, via social media en dan heb je soms een keer contact. En uiteindelijk ga je een beetje appen, DM'en. Dat is gewoon gezellig.
0: Zo is het. Leuk. Ja, je moet het met elkaar doen, toch? Samen spelen in de wedstrijd, toch?
1: Zo is het ook. En tegenwoordig, orkestband is natuurlijk altijd wel een ding. Dus dan wisselen we hier en daar wat uit. En dan ben ik ook van mening, elkaar help je verder. Je hebt elkaar ook nodig. Dus dat, ja, daar gaan wel eens andere geruchten in het wereldje. Dat het,
0: ja,
1: precies. Dat allemaal niet,
0: ik merk ook wel eens dat veel artiesten Einzelgangers zijn, weet je wel. Die echt alleen recht op hun doel afgaan, ja, Jeroen. Merk jij dat ook of niet? Ben jij zo niet?
2: Nou, ik ben zo niet. Mm-hmm. Ik doe wel mijn eigen ding. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik ben goed met iedereen. En als mensen mij nodig hebben of ze hebben hulp nodig of whatever, dan sta ik er altijd. Dus ik ben daar, in die zin ben ik geen Einzelganger. Maar in de zin van dat ik mijn eigen ding doe, ja, dat wel. Ik ben wel echt zelfstandig bezig om bepaalde doelen te bereiken.
0: Het zou niet goed zijn als je dat niet deed, denk ik, toch? Je moet toch je eigen beleid uitstippelen en je eigen... je moet je liedjes je eigen sound geven, denk ik, toch?
2: Je moet heel dicht bij jezelf blijven.
0: Precies,
2: dat is het.
0: Precies.
2: Want het publiek voelt feilloos of je het wel of niet echt doet en echt meent. En,
0: je bedoelt of je een masker op hebt?
2: Ja, dat voelen ze feilloos. En bijvoorbeeld dat geweldige liedje wat ik net hoorde van meneer Versteeg. Dat is een hartstikke leuk nummer.
1: Meneer Versteeg ook.
2: Ja, meneer, ik denk, ik spreek me netjes aan. Heb je hem gezien? Dat past hem heel erg goed. Dat past geweldig bij hem.
0: Mm-hmm.
2: En als ik het liedje uit zou brengen, zou het iets minder bij mij passen.
0: Ja.
2: En het andere liedje wat ik nu weer heb uitgebracht, dat past weer heel erg bij mij. Dus ik vind dat iedereen goed bij zichzelf moet blijven, dicht bij zichzelf moet blijven.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar volgens mij heb jij een ontzettend goed huwelijk.
2: Ik heb een geweldig huwelijk.
0: Je bent een kanjer. En 2025, ik droom alleen nog maar van jou.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ik droom nog steeds alleen maar van jou. Rob, ik kan er niks aan doen.
0: Kijk ze lachen daar, kijk ze lachen. We gaan hem doen, Jeroen Weerenburg. Hier is hij met Ik droom alleen maar van jou.

0: onderhand al een van de stamgasten van Wij Houden het Hollands. Jeroen Weerdenburg was dat en ik droom alleen van jou.
1: Ik sta buiten, want de zon schijnt. Alleen maar nieuwe
0: plaatjes
1: draaien.
0: Morgen schijnt
1: weer de zon. Groetjes van
0: Sineke. Oh, morgen. Nou, ik zie hem er al een klein beetje erin prikken hoor. Sineke op de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Blijf lekker luisteren tot 2 uur. Mike Versteeg en Jeroen Weerdenburg bij ons in de studio. En die doen echt wat ze willen.

de nieuwe van Sieneke. Dan even het tempo opvoeren, vrienden van de radio. En dat doen we met de nieuwe. Een nieuwe plaat. Ik draai alleen mijn nieuwe plaat eigenlijk. Team Schalks is hier.

0: Doe jij meestal het licht uit, Mike, of niet?
1: Ja, nu wel.
0: Ja, nu wel.
1: Nee, vannacht toevallig, maar daar wil ik het eigenlijk niet, niet over hebben. Ik was 5 uur thuis, maar goed, dat maakt niet uit.
0: Ja, maar Bob ook trouwens.
1: Oh, echt?
0: In het vorige uur. Ja? Was Mike dat die van... Nee, volgens mij Bob, ja.
1: Ja, Bob.
0: Ja, maar dat is rock'n'roll, toch? Dat is het artiestenleven.
1: Ja. Ik was inderdaad klaar met zingen en toen zei ik tegen mijn geluidsman, we doen even één drankje. Doen we normaal niet. En nu was de kroeg eigenlijk best wel leeg. Dus,
0: Eén werden er twee en
1: 3, 4. Nee, maar dat is alleen maar gezellig. Ik doe het niet te vaak, want ik merk ook wel oprecht dat het op mijn stem drukt. Maar één keer hetzelfde tijd moet kunnen.
0: Hey, net als dit nummer, hè? Soms merk je gewoon, dan borrelt het gewoon zo'n nummer. En dan weet je dat, hey, dit is hem. Weet je wel?
1: Nou, dat had ik bij Tijger van de Kroeg niet.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, wat ik zeg,
0: is dat dan zo weg geweest dat hij moest rijpen?
1: Dat denk ik wel. Wat ik zeg, we hadden hem in februari klaar. Toen wilden we hem eerst met de carnaval uitbrengen. Toen zei het
0: is moeilijk, hè, met carnaval.
1: Nou ja, dat. En dat werd hem niet helemaal planningstechnisch, zeg maar. Ook met clipschieten. Ik bedoel, je bent dan toch met z'n tweeën. Normaal doe je het alleen. Dus dan kan je eigen agenda op afstemmen. Ja. Maar ja, dan heb je in één keer iemand erbij. Dus dat was wel een dingetje. Nou, is uiteindelijk gelukt. Toen wilden we hem april uitbrengen. Toen zei Martijn, ja, maar ik wil mijn zomersingle doen. Dus toen werd het november.
0: Jee.
1: En achteraf is dat, wat ik zeg, gewoon een goede zet gebleken. Dus we allemaal een half jaar, 8 maanden allemaal liggen.
0: Maar klopt dat? Is het tijd belangrijk voor een nummer uit te brengen?
1: Ja, denk wel.
0: Ja.
1: Ik denk, als je kijkt, november zeg maar, begint weer, hoe noem je dat, een beetje kroegenseizoen. Hè? Dan gaan mensen toch weer naar de kroeg toe. Ja, en dit is gewoon een nummer wat daar gedraaid wordt. Dus dat denk ik wel. Ik denk dat het wel geholpen heeft, ja.
0: Ja, nu komt het moeilijke, Mike. De opvolger, hè? Van jullie samen.
1: Ja, nee,
0: je besluit om het samen nog een keer te gaan doen, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, Martijn ken ik al. Het is nu 2 jaar of iets dergelijks. Mm-hmm. Het klikte altijd wel goed, zeg maar. Toen zei ik voor de grap, joh, we moeten gewoon voor de gein een keer samen wat kijken of wat kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Toen hadden we het er zo over, ja, maar hoe zie jij dat dan voor je? Nou, dat klikte eigenlijk perfect. En toen hebben we het gedaan en het is een groot succes. Mensen vinden het ook leuk. Ook met live optredens vinden mensen het leuk. Dus nee, we gaan het inderdaad doen. November komt hij uit.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ja, toch?
1: Ik ook. We hebben nog niks. Dus, nee, we hebben wel een idee. We hebben een idee.
0: Leuk. We kijken het eruit, man.
1: Ja.
0: We gaan Robert Pater op de radio draaien. Speciaal even voor Richard.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiest.

0: Robert de Pater.
1: Doet het ook goed hoor, deze
0: jongen. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Tijd even voor een gezellig plaatje op de radio vinden. Een gezellig zomersplaatje. De sfeermakers en de gebroeders Rossig, die we natuurlijk kennen van

0: Zullen we het gewoon doen, jongens? Gewoon lekker naar Zandvoort en Zee gaan. Lijkt me toch een strak plan, toch?
1: Ik denk dat Yves het ook leuk vindt, want die komt daar vandaan.
0: Die komt daar vandaan, maar woont in Amsterdam, hè, toch?
1: Ja, nee, want die Vinkenveen.
0: Vinkenveen tegenwoordig. Ja, hij heeft Amsterdam verlaten.
1: Hij heeft Amsterdam verlaten.
0: Ja, ik weet nog wel, toen hij wel eens hier kwam in het verleden, dat hij zei van, ik woon recht tegenover de arena in een appartement.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hij is hier later toch, ja, het gaat goed natuurlijk, hè, toch? Vinkenveen.
1: Ja, een mooi huis.
0: Ja. Hey, Kanjer. Je bent een kanje natuurlijk. De plannen voor de komende tijd. Jij zegt van, er ligt alweer een opvolger klaar voor deze plaat.
1: Absoluut.
0: Je moet niet al je kruid gaan verschieten natuurlijk. Hè.
1: Nee,
0: eerst kijken
1: niet.
0: Hoe deze plaat zich gaat ontwikkelen. Want Mike heeft het zelf ondervonden. Het kan met de weken, misschien met de maanden duren. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het wel eens een jaar kan duren, weet je wel. Voordat een plaat weer een opleving krijgt.
1: Je weet het nooit.
0: Vorige week zat Dean Sanders hier. Een meisje van de nacht.
1: Ja.
0: Die gaat nu pas in de streams de getallen krijgen.
1: Maar die heeft hij al drie jaar geleden of zo gemaakt. Of
0: ja, precies. 24. Ja. Ja. Ja,
1: precies.
0: Dus een raar wereldje eigenlijk, hè, die muziekwereld, toch?
1: Het kan in één keer door één iemand opgepakt worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan slaat het aan. Pats, boom. Kijk wat er gebeurt met Terug in de Tijd. Terug in de Tijd. Hoor. Dat is zo hard gegaan in één keer door een social media post.
0: Mm-hmm.
1: Dus je weet nooit wat er gebeurt en
0: Sascha.
1: Hoe het gaat lopen.
0: Ja, Sascha was dat toch?
1: Sascha
0: met
1: Brouwers.
0: De dochter. Ja, ja,
1: ja.
0: Ja. Maar het gaat er toch meestal wel om in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. Toch?
1: Ja, daar hadden wij toevallig net over in de auto toen we hier naartoe reden. Van ja, maar dat geldt niet alleen voor de muziekindustrie. Dat geldt eigenlijk voor alles.
0: Voor alles.
1: Ja, ja. Als jij een top, een profvoetballer als vader hebt, dan is de stap naar binnen bij een topclub veel makkelijker dan wanneer je die niet hebt.
0: Zeker.
1: Zo werkt het.
0: Ja. Zie je dat ook zo, Mike?
2: Zeker. Ja, alleen dan is de druk wel hoger natuurlijk. Maar het is inderdaad wel zo. Je moet elkaar wat gunnen. En dat ontbreekt heel soms. Maar ik heb eerlijk gezegd bij mij om me heen gelukkig. Ik heb een hoog gunfactor. Dus die koester ik ook. Maar ik gun ook andere mensen wat. Dus ik hoop dat hij heel veel succes heeft met zijn plaat.
1: Ik gun jou ook echt
2: alle
1: succes.
2: Dankjewel.
1: Nee, zeker. 100%.
0: Jongens, ik vond het leuk dat jullie dit uurtje even vrij wilden maken voor ons bij Wij Hadden het Hollands. En ik hoop in de toekomst dat we jullie natuurlijk blijven begroeten met nieuwe muziek. En wat mij betreft heel veel succes met de nummers.
1: Ja, dankjewel. En ik hoop dat ik jou ook mag blijven begroeten in een mooi t-shirt.
0: Ja, past wel bij me, toch?
1: Ja, past heel goed bij me.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
3: Doei.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. Twee tieners uit Hellevoetsluis worden sinds afgelopen nacht vermist. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een 17-jarige jongen en een meisje van 14 jaar oud. Het tweetal had iets voor 2 uur vannacht nog van zich laten horen. De jongen zou het meisje naar huis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners is daarna niets meer gehoord. De politie heeft online een signalement van het tweetal gedeeld en vraagt mensen die hen gezien hebben om 112 te bellen. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze de oproep delen omdat de ouders erg bezorgd zijn en omdat het om minderjarigen gaat. De politie doet ook onderzoek op de plek waar de jongen en het meisje voor het laatst gezien zijn. De invloedrijke Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwacht op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Wat hij mankeerde is niet bekendgemaakt. Volgens NBC News is hij overleden aan een hartaanval. Graham werd in 1994 gekozen in het Huis van Afgevaardigen namens de staat South Carolina. In 2002 werd hij gekozen in de Senaat, waar hij uitgroeide tot een invloedrijk politicus. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Donald Trump, maar veranderde na Trumps verkiezing tot een trouwe aanhanger van de president. Graham vond steun aan Oekraïne belangrijk. Deze week was hij nog bij Zelensky in Kiev. En de straat van Hormuz is voorlopig weer dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert opnieuw bombardementen uit op Iran. En afgelopen nacht klonk ook het luchtalarm in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. In Qatar zijn explosies waargenomen. Het leger zegt dat er raketten zijn onderschept. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen door Iran. Er is nog geen informatie over slachtoffers. Het weer, het is zonnig en warm en aan de kust wordt het 25 graden, landinwaarts rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer terecht. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen. Maar van beide tieners werd daarna enige tijd niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. Verschillende ongevallen zorgen voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Volgens de politie zijn daar rond 11:45 6 auto's op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Het verkeer werd 1 uur lang over de vluchtstrook geleid. Ondertussen is er weer 1 rijstrook vrijgegeven. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kop-staartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. En de hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van de regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. Die slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase weer verlaagd en kunnen zo'n 1000 geëvacueerde inwoners weer terug naar hun huizen. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het zo'n 25 graden. Landinwaarts wordt het rond de 29 graden. Op het strand waait in de middag een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking en in de loop van de ochtend wordt het zonnig. Het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door dat ongeluk ook een file de andere kant op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Best, 10 minuten vertraging. En op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel ook nog een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de Geest van de ADD. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Die weg is helemaal dicht vanaf Best. De politie doet onderzoek naar een ongeluk. Je kunt oprijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 97 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: keer heb ik die voor het laatst gehoord. Nou, dat was bij deze afgelopen zaterdag. Dat was gisteren.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, bij een collega. En ik denk, hey, Watch Dogs, die hebben we heel lang niet gedraaid hier op de Restad FM. En volgens mij überhaupt nog nooit. We hebben heel veel van UB40 altijd wel gepakt.
1: Maar deze zegt me ook niks,
0: ik
1: inderdaad.
0: Ik vond hem zo lekker. Ik denk, ja, dat kan je niet missen. Die gaan we gewoon draaien op deze zondag. Bijzondere dag vandaag.
1: Een bijzondere dag.
0: Het is een hele bijzondere dag.
1: De laatste voor ons.
0: Ja, van de vakantie, ja.
1: We komen terug, hoor.
0: Maar dat duurt nog even.
1: Maar voor de vakantie is het de laatste.
0: Is dit even de laatste? Ja, we gaan 2 uur lang nog even lekkere muziek draaien. Een beetje zomers. We doen van alles. We hebben vandaag ook helaas een minder leuk bericht. Iemand die afgelopen week is overleden. En we hebben nog een bericht van iemand die gisteren 25 jaar geleden overleden was. Ze zijn allebei artiesten. Daar gaan we allebei muziek van draaien zometeen. Het is 13 minuten over 4. Om 4:30 gaan we kijken wat het weer gaat doen. En als ik naar buiten kijk en als ik Sebas een beetje aankijk, dan blijven we dit houden.
1: Erg warm, hè?
0: Ja.
1: Het windje is lekker.
0: Ja, absoluut, ja. We zaten vanochtend even te kijken naar een programma. Dat ging over Denemarken. Daar gaan we natuurlijk een week hier lekker even tussendoor naartoe. En daar heb ik altijd wind. En daar zit ik echt wel op te hopen. Kom op met die wind. Maar wel met een zonnetje erbij.
1: Zou fijn zijn.
0: En dan maal ik een schurf aan die wind. En nu... Gisteren reden we naar Rotterdam. En dan gingen we via de andere weg. Via de parallelbaan, zeg maar, bij de Brine Noord.
1: Want
0: en dan
1: kun
0: je de flyover zien.
1: Ja.
0: Van Ridderkerk naar Europoort. En daar stonden allemaal de borden aan met de vlaggen. Dus dat er heel veel wind was. Ik denk, waar is de wind? Het zal wel een test geweest zijn. Ik kon het niet helemaal indenken wat er gebeurde. Nou, vooruit dan maar weer. Genoeg geluld.

0: lekker Ziggy Marley en de Melody Makers en Lucas Dancing. Ja, Lucas Talking, dat is nou echt zo'n titel die heel veel langs komt.
1: Ik moet een nieuwe koptelefoon trouwens.
0: Hoezo?
1: Nou, hij
0: hoor je mij slechter, ga ik harder, hè? Dat weet
1: nee,
0: je.
1: Ja, oh, dat okay. weet ik. Maar er zit gewoon een breukje, denk ik, in helaas.
0: In je kabel?
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook last van bij de mijne. En dat, niet omdat ik nou per se een nieuwe wil kopen. Dat wil ik zeker niet. Want die dingen zijn absoluut niet goedkoop. Maar dat is bij mij ook inderdaad.
1: Ja. Nee, ik laat hem zo staan. Hij doet het nu.
0: Stil blijven zitten. Niet meedansen.
1: Niet bewegen.
0: Oh, heb je nou wat meegekregen van Big Rivers?
1: Nee, heel weinig. Ik heb, ik was eigenlijk zelfs nog van plan om te gaan. Maar ja. Ik had opeens gisteren andere plannen toch opeens. ik heb er niet heel veel van meegekregen.
0: Nee, ik ook niet. Eigenlijk alleen maar via de social, zijn, maar... Ja, via de social media heb ik het een en ander wel meegekregen. Ja, ja, meer dan een succes. Maar ja, dat hebben we ook te danken aan het weer uiteindelijk.
1: Met het weer, ja.
0: Absoluut.
1: Klopt.
0: Ah, wie weet volgend jaar, dan wil ik er eigenlijk wel weer naartoe gaan. Maar Frank en de club, die hebben ook weer opgetreden daar.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Daar wilden we eigenlijk heen, maar ook wij hadden andere plannen helaas. Dus ja, je moet keuzes maken in het leven.
1: Ja.
0: En die zijn niet altijd even makkelijk. Maar die zijn ook wel eens heel makkelijk, want je doet gewoon dit. Tracy Human. En iets wat we deze dagen zeker nodig hebben. Sunglasses.

We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment hoor je bij Back to the Roots. Back to the Roots. Dit is 30 Stad FM.

0: En je kan je altijd afvragen, waar hebben ze het nou eigenlijk over? Do that to me one more time. Het kan van alles zijn, toch?
1: Ja, dat kan van alles zijn.
0: Ja, toch? Ja, maar we gaan niet noemen wat allemaal. Captain en Tennille hoorde je uit 1979. Het is niet jaren 80. Maar het begint er wel een beetje tegenaan te hangen. En dat is op zich ook wel weer lekker.
1: Ja, de 70 draaien we af en toe ook wel eens.
0: Ah, ben je,
1: lekker hoor.
0: Nog een weekje, hè? Wanneer gingen jullie?
1: Wij gaan vrijdag.
0: En dan ga je eerst naar?
1: Vancouver.
0: Vancouver.
1: En dan hopelijk daarna, maar dat is nog even afwachten, gaan we richting Banff. Naar de Rocky Mountains.
0: Ja.
1: Maar er zijn wat branden daar ook. Zoals mensen ook hier wat plannen moeten omgooien in Spanje,
0: absoluut,
1: en in Frankrijk.
0: Heel veel.
1: Dus het is nog heel eventjes afwachten.
0: Je weet het maar nooit. Als je maar in de buurt bent, dan komt het ook wel weer goed. En waar stappen jullie nou eigenlijk op het schip?
1: Ook in Vancouver.
0: Oh, dat doe je in Vancouver.
1: In
0: je gaat weer terug.
1: Ja, en dan daar vandaan gaan we nog even gezellig naar Alaska.
0: Ah, gezellig. Lekker hoor. Midden in de zomer en op weg naar de kou. Nou, prima. Nee, dat heb je goed uitgezocht.
1: Nou, 15 graden op dit moment.
0: Wie weet hoe het in Vancouver is. Als je dan, misschien
1: daar
0: scheelt het wel 20
1: graden. Ja. Nee, daar is het 30 graden. Dat, en in alle plaatsen waar we komen, wij dachten van nou, weet je, dat wordt allemaal wel een 15 à 20 graden.
0: Not.
1: En we zitten alles te bekijken. Oké, 29, 30, 28, 32. Oké, dit gaat ook warm worden.
0: Nou ja, vooruit dan maar weer. Ja. We gaan het allemaal wel zien. Zometeen gaan we kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen en wat het uiteindelijk gedaan heeft. Nou, daar kunnen we heel kort in zijn wat gedaan heeft. Het was gewoon warm.
1: Ja.
0: Het
1: dat
0: was
1: klopt.
0: Niet zo stinkend benauwd. En daarna was het beter uit te houden.
1: Ja, en dat windje erbij, dat was goed om uit te houden. Nou, ik heb toch regelmatig wel wind gehad.
0: Oh ja, ik zie het wel wat tot bomen bewegen. Ja, ja, nou oké. Ja, dat is ook zo.
1: Oh, heerlijk.
0: We gaan het zo meteen horen. Ja, lekker hè.
1: Ja.
0: Zometeen na het weer drijven Spargo en Head Up to the Sky. Nou, vond ik wel een aardig bruggetje daarna. Maar dan is deze van ABBA. En dan gaan we kijken of Sebastian ook nog wat te vertellen heeft. Ik denk het wel. The winner takes it all.

0: als één ding wat zeker is, the winner takes it all. We gaan het allemaal zien wat het WK voetbal met zich mee gaat brengen. Wat denk je wat de finale gaat worden?
1: Ik weet even niet meer wie er tegen wie moet in de halve finales. Maar ik hoop heel, heel eerlijk dat Argentinië er niet in zit.
0: Ja, ik ook maar.
1: En ik hoop eigenlijk... Nee, Noorwegen is eruit.
0: Ja, die is eruit, ja. Ja, die ligt eruit, ja.
1: Ja. Nee, dus ik hoop op Spanje. Want dan heb ik het goed in mijn pool. Maar wat ik eigenlijk denk is Frankrijk.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja. Wat denk jij, Sebas? Wie staat er in de finale? Wie verdient het om in de finale te staan?
2: Ja, normaal zeggen we altijd... degene die het verdient is gewoon de beste.
0: Ja,
2: die
0: toch?
2: Die het gewoon waar heeft gemaakt. En het beste spel heeft laten zien.
1: Ja,
2: en,
1: maar soms zijn ploegen ook wel eens geholpen. En dan hou ik niet zo van.
2: Nee, maar als ik even ga kijken echt gewoon puur naar het spel van hoe staan ze ervoor, dan denk ik, ik zie Frankrijk wel heel ver komen. Ja, want ja, als ik ze van de week heb gezien, ik weet even uit mijn hoofd niet meer tegen wie het was. Maar het was... verdedigend
0: Marokko.
2: Was het bijna... Ja. Oh, Marokko, ja. Ja. Ja. Daar was gewoon door de Franse verdediging was er haast niet doorheen te komen.
0: Nee,
2: dat stond
0: gewoon
2: als een blok. Ja. En je hebt verdedigen. Maar dit was gewoon... En daarnaast ook nog... kijk, je hebt ook wel eens van die teams... die zijn echt continu bezig met verdedigen. Maar die laten aanvallend bijna niks zien. Omdat ze alles fixeren op verdedigen. Maar Frankrijk is goed verdedigen. Ook, maar ook in omschakelen. En
0: dat probeerde Nederland, hè? Alles te verdedigen met z'n vijven. En dan niks aanvallend meer te laten zien. Maar dat mislukte een beetje.
2: Ja, dus uiteindelijk is...
0: Maar die Mbappé ook, hè? Eerste penalty missen.
2: Ja.
0: Ja, als je hem ook zo neemt, dan denk ik van... je verdient het ook niet dat het in het net komt.
1: Ja, maar iedereen kan altijd wel eens een keer even een fout maken.
0: Ah, daarna maakt hij het wel weer goed, hoor.
1: Ja, daarom.
2: Zo zie je dat de grootste namen in het voetbal... dat het ook gewoon mensen zijn.
1: Ja.
0: Ja, nou, er zijn erbij die vind ik wat minder mens, maar oké, vooruit. Ja, maar dat klopt wat jij zegt. Ja,
2: ja, kijk, en daarom wil ik zeggen, kijk, we zitten in een tijdperk dat heel veel geautomatiseerd wordt. En nu zien we echt van mensen zijn en blijven gewoon mens. En ook de beste, allerbeste kunnen gewoon een keer missen. En de ene mist misschien
0: mag
2: wat
0: ook,
2: vaker
0: hè?
2: Dan de ander, maar uiteindelijk zie je gewoon van...
0: Maar tussen missen en missen vind ik altijd een verschil. Ik heb makkelijk lullen, ik ben geen voetballer, maar tussen missen en missen zit een verschil, hoor.
1: Er zit altijd 16 miljoen bondscoaches op de bank,
2: hè? Je kan hem ook bijvoorbeeld 3 meter overschieten op een manier van... Nou, ik denk van, nou, dat iets geconcentreerd.
0: Maar deze was gewoon te zacht ingeschoten.
2: Ja.
0: Maakt niet uit, ze hebben uiteindelijk gewonnen en daar ging het uiteindelijk om. En ik vind het knap van Marokko, wat ze gedaan hebben.
2: Ja, en zachtjes, ze hoeft ook niet altijd fouten zijn, want als je de keeper in de verkeerde hoek instuurt, dan hoeft een heel lullig zacht tikje, maar kan ook gewoon raak zijn. Dus.
0: Maar ik werd zenuwachtig van die keeper, dus ik denk dat hij pakt altijd de goede hoek, want hij stond zo te springen en te dansen.
2: Ja, dat is zo de manier om de speler een beetje uit zijn concentratie te halen. Zeg maar.
0: En wie weet is dat gelukt, hè? Maar maakt op zich niet uit. Ik denk ook dat Argentinië Frankrijk wordt. Frankrijk-Argentinië.
2: Ik vind het
0: en dan
2: lastig,
0: ben ik bang dat die blauw-witte gaan winnen.
2: Ja, die Argentijnen, ja.
1: Ik ben er ook bang voor.
2: Ja. Ik vind dit een hele lastige om te kiezen.
0: Ja,
2: wie er
0: het hele WK was heel lastig. Er gingen natuurlijk ploegen uit waarvan je dat goed kent.
2: Hoe kan
0: Duitsland er zo snel uit liggen? Om er maar één te noemen.
2: Ja. Dat was tegen Paraguay, geloof ik.
0: Ja, dat was tegen Paraguay.
2: Dat strafschoppen. Maar dat Paraguay was ook zo'n team van verdedigen. Er was ook voor de Duitsers bijna geen doorkomen aan.
0: Nee.
2: En als je dan slecht treft, dat de kansen die je zelf krijgt er niet in willen... dan heb je wel eens zo'n dag van dat het vroegtijdig...
0: We gaan het allemaal zien wat er gaat gebeuren. In ieder geval, in Nederland die gaat een nieuwe bondscoach krijgen. Want Ronald Koeman die heeft aangegeven te stoppen als bondscoach. Dat was wel te verwachten.
2: Zijn er al toevallig misschien namen bekendgemaakt die al de ronde doen?
0: Ja, eentje.
2: Oh.
0: Het waren er twee. En één heeft gezegd dat hij definitief niet gaat doen. Dat is Erik ten Hag. Die heeft gezegd, ik doe het definitief niet. Die zit bij Twente als technisch directeur.
2: Ja,
0: en de andere naam die de ronde in gaat, daar horen we niets van. Die zegt niet van, ik doe het wel, ik doe het niet. En dat is Arne Slot.
1: Volgens mij gingen er nog twee namen rond. Maar
2: Peter Bos ook wel een goede
0: vinden. Peter Bos heeft ook gezegd dat hij het niet doet. Want die naam ging ook de ronde. Maar die doet het ook niet, die blijft bij PSV.
2: Ja, aan de ene kant snap ik dat. Want het is, je wil je natuurlijk ook volop focussen op de club.
0: Maar Arne Slot gaat het ook niet doen. Want die gaat dan van 25 miljoen naar 1 miljoen. Dus dat is wel een beetje veel verschil. Ja, je weet het niet, we gaan het zien allemaal.
2: Ja.
0: We hebben in ieder geval een leuk WK gehad met 46 of 48 landen. En de president van de FIFA, die wil nu naar 64 of zo, ja, 67.
1: Dat vind ik, ik moet wel zeggen, ik vind die 48, van tevoren had ik zoiets van, zijn er te veel?
0: Ja, dat.
1: En nu achteraf denk ik wel van, het heeft wel echt hele leuke voetbalwedstrijden opgeleverd.
0: Absoluut. Ja, maar je moet niet veel meer hebben. Dan gaat het twee, drie weken lang. En dan hoef je geen voorrondes meer te houden.
2: Nee,
0: ook, hè?
2: Nee, maar als je straks inderdaad weer voorrondes voor de WK moet doen, en je krijgt er straks zoveel landen bij, dan heb je straks nog dat de nummer 4 en 5 van de groep nog doorgaan.
1: Ja,
2: en dan krijg je straks landen als straks lukt het zelfs San Marino, Andorra en weet ik veel wat allemaal.
0: Dan heb je kans dat Nederland een keer hier de mazzel hebt dat ze winnen. Je weet het maar nooit.
2: Nou, ja.
1: Ik vind wel dat het gewoon echt heel leuk was dat je een Curaçao hebt gezien.
0: Absoluut.
1: En Ivoorkust, die natuurlijk echt hun best deden en echt goed hebben gespeeld. Dus ik vond het wel heel leuk. En het zijn ook nog achteraf, soms waren het grote uitslagen, maar vaak waren het echt nog leuke wedstrijden waarbij zelfs nog een tegendoelpunt kwam. Dus het heeft voor mij wel echt, ik vond het echt leuk.
0: Op zich was het het zeker geen verkeerd WK. Nou, we gaan kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen. Want daar hebben ze bij het WK ook wel last van, hoor, van die warmte uiteindelijk. 40 plus hebben ze regelmatig, geloof ik. Nou ja, gaan wij dat ook krijgen? Trekstad FM, weerbericht. Sebastian van Erik, goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag.
0: Brandlos, wat gaat het worden? Blijft het zo mooi? Gaan we een mooie zomer krijgen?
2: Nou, het blijft toch wel eventjes mooi voorlopig, zeker komende weken. En ja, we mogen eigenlijk gewoon, als we het hebben over het windje, wat er staat. om daar even op terug te komen. De richting waar die vandaan komt, uit het vooral noorden, noordoosten, dat is wel even een heel belangrijk dingetje. Want dat houdt de extreme hitte in Frankrijk en zuidelijker eventjes voornamelijk daar. Want als we nu te maken hebben met deze weersomstandigheden, veel zon en die wind zou zuidelijk zijn, ja, dan hadden we misschien echt van naar die 35, 40 kunnen gaan. Maar toen de weermodellen eenmaal kwamen met die wind blijft door hoge druk eenmaal uit die noordhoek komen, dan zagen we toch wel dat die echte, die donkere paarse kleuren, die echte intense hitte, ja, die wordt dan echt al even zuidelijker voor ons land gehouden. Dus het is behoorlijk warm, maar echt die extreme hitte, ja, het wordt de komende dagen wel wat warmer, maar we hoeven niet te denken aan categorie 40 plus. Dat staat voorlopig niet op de kaarten. Wat wel, dat zometeen. Eerst eens eventjes terug naar het huidige weer. Het weer van vandaag om mee te beginnen. Zondag 12 juli, een prachtige zomerdag met volop zon. In het noorden aan het begin van de dag wel een paar wolkenveldjes. Verder kwamen er wel wat velden met sluierwolken voor op grote hoogte. Maar dat mocht de pret niet al te veel drukken. Want het was gewoon een mooie dag. De zon deed goede zaken. Droog weer. En een toch wel merkbaar aanwezige wind uit het noorden tot noordoosten. Vooral in de kustregio's waar er wat meer wind stond. Even gewoon een soort van verkoelend windje. En er was ook een verscherping in de temperatuur, want er ligt een zwak koufront boven het uiterste noorden van Nederland. Dat zorgde ervoor dat het daar in de loop van de middag een beetje begon af te koelen. Maar in het zuiden liepen de temperaturen juist verder op. Dus ja, dat levert dan grotere verschillen op in het land tussen noord en zuid. In Zuid-Limburg zelfs lokaal 32 graden gemeten. Inmiddels is het kwik op de Waddeneilanden wat meer teruggezakt tot een graad of 20. In de regio is het zomers warm vandaag met waarden van om en nabij de 27 graden. Met daarbij een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan de verwachtingen. Allereerst vanavond. Dan hebben we te maken met veel zonneschijn. Blijft overal droog. Maar een gebied met lage bewolking komt vanaf de Noordzee onze kant op. Richting Nederland. En daar krijgt in de loop van de avond het noorden al langzaamaan mee te maken. Daar volgen dan de eerste wolkenvelden. Overal droog weer. De wind waait uit het noorden tot noordoosten. Is matig. Aan de zee is nog een vrij krachtige tot krachtige wind. Maar in de loop van de avond zwakte de wind af. Komende nacht breidt het wolkendek zich vanuit het noorden wat meer zuidwaarts uit over het land. Ik verwacht dat de grens ergens blijft steken ter hoogte van het midden van het land. En een beetje ter hoogte ook van de zuidelijke, van de grote rivieren. Alleen in het uiterste zuiden, daar blijven de brede opklaringen voorkomen. Temperaturen zakken tot lokaal 11 graden in het oosten. Maar direct aan zee blijven de temperaturen steken op zo'n 17 of 18 graden. De wind is dan veelal matig tot zwak, komt uit noord tot noordoost. Alleen langs de westkust kan deze soms nog vrij krachtig zijn. Plaatselijk kan er wat nevel ontstaan. Dan morgen overdag. Dan beginnen we op veel plekken met van die lage wolkenvelden. Zeker in het noorden, midden en westen van het land. In het zuiden is de zon er al bij. Maar in de loop van de dag lossen de wolkenvelden langzaamaan op en breekt de zon op steeds meer plekken goed door. En volgt er uiteindelijk gewoon een mooie zomerdag op veel plekken. Dan blijft het overal droog, ook op de maandag. De temperaturen, er zijn weer wat grotere verschillen. Zo'n 23 graden op de Wadden. Maar in het zuidoosten kan het zomer weer 30 of 31 graden worden. En die wind uit het noorden tot noordoosten blijft doorwaaien. Gaat opsteken naar een vrij krachtige tot krachtige wind. Vlak aan zee, landinwaarts, staat er dan een matige tot zwakke wind. Dan de dagen daarna. Temperaturen lopen overdag langzaamaan wat meer op. De volgende aantal hete dagen. En ik verwacht dat dat sowieso aanhoudt tot en met donderdag. Daarna is het nog een klein beetje onzeker voor wat betreft de temperatuur. Eerst veel zon en droog, maar in de tweede helft van de komende week is er toenemende kans op enkele stevige regen- en onweersbuien.
3: Jong, snel, wild. Dit is Back to the Roots. Radio zonder bullshit.
4: Goedemiddag.

0: Smile to the Sky. En het is nu wel de moeite om naar boven te kijken, maar dan moet je wel die sunglasses opdoen.
1: Ja.
0: En het liefst speciaal, anders word je gek.
1: Anders wordt het heel scherp.
0: Ja, dat ja. Oh, ik weet niet of jullie het meegekregen, maar afgelopen weekend was het 25 jaar geleden dat niemand minder dan Herman Brood overleed.
1: Ja,
0: hij maakte zelf een einde aan zijn leven.
1: Ja, klopt.
0: En dat was op 11 juli, dat was gisteren. En dat was in Amsterdam, hij sprong toen van het Hilton.
1: Ja.
0: En toen gisteren een paar stukjes gezien van de memorial, zeg maar. Sandra Brood en de dochters en dergelijke.
1: Ja.
0: Die hebben er wat aandacht aan geschonken. Dat vind ik alleen maar goede zaken. Toen werd er ook gezegd, heel veel mensen weten nog waar je op dat moment was. En dan ga je nadenken. Dat is net als toen met Diana en 9-11. Je weet altijd, als je terug gaat denken, weet je waar je was.
1: Ja.
0: Nou, ik weet nog donders goed waar ik was. 500 meter van het Hilton vandaan.
1: Okay.
0: Ik zat in Amsterdam.
1: Ja.
0: En wij kwamen naar huis. En ik reed, ik denk, 10 minuten ervoor Hilton langs.
1: Ja.
0: Ongeveer. Dat is ongelooflijk. Toen stond hij al op het dak. Je zal het meemaken.
1: Ja.
0: Hij heeft toen, voordat hij ging springen, hij noemde het bungee jumpen zonder touw.
1: Ja.
0: Hij heeft een briefje geschreven. En dat briefje dat heeft hij boven in het restaurant geschreven. Voordat hij naar het dak ging en voordat hij uiteindelijk een einde aan zijn leven maakte.
1: Ja,
0: en dat heeft hij gedaan omdat hij niet meer zag zitten. Hij had pijn, hij had van alles.
1: Van alles.
0: Hij kon bijna niets meer. Dus iedereen begreep ook wel een klein beetje wat hij deed. Niet tegenstaande, dat was een icoon die naar beneden sprong. En er zijn altijd mensen die het helaas gaan zien. Maar dat briefje dat is te zien in Museum Rock Art in Hoek van Holland. Daar zit het.
1: Ja.
0: En dat komt uit het Herman Brood Museum uit Zwolle vandaan. En dat is dicht helaas. En bijna heel de collectie is naar Hoek van Holland gegaan.
1: Oh, okay.
0: Goeie zaak.

0: gewoon lekker in leven houden. En ik hoop ooit dat Museum Rock Art zo groot gaat worden dat van alle artiesten in Nederland en dergelijke gewoon een plek gaan krijgen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Het.
0: Nou, heel verhaal. Dan kan je eigenlijk maar één ding doen. En ik vind dat voor mijn persoonlijk nog steeds de beste van Herman Brood. Samen met His Wild Romance.
1: 1978.

0: lekker dit hoor. Herman Brood samen met His Wild Romance. En His Wild Romance, die bestaat nog. Die treden af en toe nog wel een keertje op. En die nemen die muziek spelen ze altijd nog wel.
1: Ja.
0: En ook deze hoor, Saturday Night hoorde je. 25 jaar geleden maakte die een eind aan zijn leven. Herman Brood. En afgelopen week bereikte ons nieuws dat de dame op 75-jarige leeftijd overleden is. En dan hebben we het over Bonnie Tyler.
1: Ja, Total Eclipse of the Heart, hè, was dat onder andere. Onder andere. Er zijn er meer.
0: Ja, er zijn er heel veel meer.
1: Je hebt die inderdaad sowieso een hoop gehoord. En blijft voor mij trouwens ook een van de betere nummers.
0: Absoluut. 75
1: jaar.
0: Ja,
1: dat het
0: zij zo.
1: Ja.
0: Ja, ik vind 75 jaar ook nog veel te jong. Laat ik dat vooropstellen. Ja, absoluut. Ik ken haar al een tijdje. Maar volgens mij was ze ook ziek. Dus helaas. Er zijn helaas heel veel mensen. Ja, en dan kan er vroegtijdig een eind aan. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Draaien we natuurlijk op de Rest FM en Atos Radio.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 Eindhoven-Den Bosch. De weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En vanuit Zeeland is het druk richting Rotterdam. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Goederede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Enige.

0: Family. Meer dan 15 jaar doen we al back to the roots met elkaar. Dus wat dat er gaat, het is een klein familietje, toch?
1: Ja, ik vind van wel hoor. Ja, ik ook, hè? Te weten.
0: Absoluut. Maar ik moet wel afscheid nemen vandaag.
1: Ja.
0: Maar dat is alleen maar vanwege de vakantie, vanwege het mooie weer. Sebas, ga jij nou wat doen met de vakantie? Jij gaat zeker naar dat eiland.
2: Jazeker.
0: Ja, zie je?
2: Ja, ik hoop daar eigenlijk. Nou, ik denk, nou, op dit tijdstip over 2 weken dan heb ik voet aan land gezet.
0: Voet aan land
1: lekker,
0: gezet.
1: Hoor.
0: Jij weet niet dat de boot van Ameland, waar stap jij op? Harlingen?
2: Holwerd.
0: Die komt naar Papendrecht, hè, die boot. Maar die komt hier te leggen, tussen Papendrecht en Dordrecht gaat die varen, dat ding. Ja, dat is ideaal.
1: Voor de brug.
0: Voor de brug. En de brug gaat eruit, dan komt dat ding te leggen. En die hoeft ook niet te varen, ik kan gewoon overlopen. Zo groot is dat ding.
2: Maak je nu...
0: Oh, ja. Nee.
2: Ik dacht, weet ik.
0: Hey, er komen wel even zonder gekheid aankomende vrijdagavond. Om 11 uur gaat de Papendrechtse brug dicht. En er komen pontjes te varen en die gaan heen en weer.
1: Ja.
0: En je bent vrij snel over. Je kan bij Ponteniersweg kan je over opstappen.
1: Ja, bij de Ponteniersweg.
0: Naar de Kerkenplaat, naar de gevangenis, zeg maar.
1: Klopt. En er gaat een trein en er gaan extra bussen vanaf de stations bij de treinen.
0: En ze zijn nog aan het kijken hoe ze nog andere dingen kunnen doen. Ja, ze kunnen niet zo heel veel dingen meer doen, maar ja, meer bussen inzetten. Dat is het enige wat nog kan gebeuren.
1: Ja, het gebeurt ook wel. Ik hoorde laatst ook bij Sliedrecht vanaf het station gaan er ook nu bussen zeg maar naar het bedrijventerrein daar allemaal in de buurt. En bij Dordrecht ook inderdaad. Die zouden ook allemaal richting... de Dordtse Keel en dat soort gaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, absoluut. We gaan het zeker zien. Maar dat komt best goed hoor. 17 juli voor 9 maanden tot 21 april volgens mij. Hè? 21 april 2027. Het zal even wennen zijn, maar...
1: Ja.
0: Ja, en als je naar Dordrecht wil, dan ga je toch wel. Zo simpel zit ik erin. Nou, en als ik er moet wezen, ga ik er toch heen.
1: Ik zal wel moeten.
0: Ja, jij zal wel moeten. Ik ook hoor, in principe zal ik ook wel moeten.
1: Ja, nee, ja, we gaan het zien. Dat, hoe het allemaal loopt.
0: Dat. Dus met heel veel dingen wel. Maar het enige nadeel is dat einde van het jaar zijn ze nog steeds met de brug bezig. En dan gaat er N214 gaan ze ook mee beginnen. Klopt. En dat gaan ze dan stapsgewijs doen. Maar ja, oké, daar ga je ook heel veel overlast van krijgen op de A15 en dergelijke.
1: Dat denk ik ook, ja. We gaan het zien.
0: We gaan het zien. We gaan ons eerst opmaken voor de vakantie. Je zou wel denken, wat hebben ze te veel over? Ja, we hebben er gewoon zin in.
1: We hebben er zin in.
0: En sowieso tot 6 uur nog lekkere muziek, hoor. Dit is Rick Ashley. She wants to dance with me. Now never. Misschien met

0: Wij draaien het vinyl van jouw oma. Jouw oma. Dit is Back to the Roots. Jouw oldies hoor je hier. Van jouw oma. Op Dertstad FM.
1: Erik Vastenau.

0: speciaal voor de mensen die naar Italië gaan of Spanje of wat dan ook. Deze van Pino Di Angio en Makoala Idea. Dan moet ik ook eigenlijk nog een Frans liedje gaan zoeken.
1: Nou, en een Canadees liedje.
0: En een Canadees?
1: Michael Bublé.
0: Michael Bublé?
1: Die komt uit Canada.
0: Ja, die ken ik alleen maar mijn leuke kerstliedjes. En dat vind ik nog een beetje te vroeg.
1: Nee, die heeft ook wel Home.
0: Home.
1: Is een heel mooi nummer.
0: Gaan we niet naar huis?
1: Nee, maar dat ga je dan daarna, toch? Als je op vakantie bent geweest. Dan
0: ja, dan,
1: is
0: dan komt er een moment dat we weer naar huis gaan. Ja.
1: Zeg je,
0: we gaan
1: hem
0: zo meteen wel even opzoeken. Hè, of we wat kunnen vinden, ongetwijfeld. We gaan
1: eens en even een van Ameland.
0: Ameland. Wat is daar de hoofdliedjes, zeg maar?
2: Ja, dat is een goeie. Ja, ik heb
0: ja,
2: wel,
0: vraag ik hem niet.
2: Ik heb wel een... Ik heb wel een artiest die daar wel eens vaak optreedt. Volgens mij woont hij niet meer op Ameland, maar daarvoorheen, als het goed, denk ik wel.
0: Dus, Hessel is
1: van Terschelling, ja. Dacht ik. Ja.
2: Maar of ze echt iets vast ze? Is of zo. Dat...
0: Ze? Heet ze? Ze?
2: Nee, ze? Nee, een hij.
0: Hoe heet hij, weet je dat?
2: Daniel Metz.
1: We gaan eens zoeken.
0: We gaan eens even in de computer gaan we eens even kijken. Maar is er altijd wel wat te feesten op Ameland?
2: Ja, er zijn wel evenementjes. Ik ben zelf persoonlijk niet van de festivals. Zeker die grote niet. Dus dat mis ik dan ook niet echt. Maar er zijn wel... even kijken hoor. Er is wel een dorpsfeest. En er is nog een dinges. Dus nee, er wordt echt wel wat georganiseerd. Ja, er is echt wel... En anders kan je altijd over nog naar binnen vliegen als je wil. Dus het is toch lekker lang open. Dus vermaak is er sowieso.
1: Misschien moeten we volgend jaar maar gewoon naar Ameland.
0: Dan gaan we als één grote BTTR-familie naar Ameland.
1: Ja, kan ook nog.
0: Ja, dat lijkt me ook wel wat. Dat lijkt me ook wel leuk, ja.
2: Maar ja, op een gegeven moment weet je wat daar is. Soms dan ga ik gewoon ergens naar binnen. En dan heb ik echt zoiets van... volgens mij lopen er hier 150 kinderen van me rond. Want dan voel ik me eigenlijk qua leeftijd echt...
0: Dan ga je naar binnen en je weet enkel niet meer dat je nog naar buiten bent gegaan.
2: Nee, dat wel.
0: Dat weet je dan nog wel.
2: Maar dan is het allemaal de helft qua leeftijd jongeren. En ik denk van allemaal van net uit het ijs, zeg maar. Dus ja, dan denk ik van... maar ja, op vakantie kennen alles, dus... dan heb ik niet zoiets van, daar ga ik niet naartoe of zo. Dat ze, nee.
0: Nee?
2: Nee, ik blijf gewoon gaan.
0: Ja, je hebt van mij nog gelijk ook, jongen.
2: Ja, waarom zou ik niet gaan?
0: En
2: er zijn er meerdere van 25 of 30. Alleen dan wordt het wel een aantal minder natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Dat is wel minder.
0: Ben ik helemaal ouwe lul als ik dan naar binnen stap. Grijze opa wordt er dan gelijk gezegd. Ja, nou, dat klopt dan ook wel vrij aardig. Ja. Maar...
2: Als iedereen
1: je bent opa en je bent grijs.
0: Dankjewel hoor.
2: Als er in de vakantie is, dan kijken ze daar allemaal niet naar. Joh.
0: Let op, hè. Dit is hem, hè. Dit is Daniel Metz. Ja, yeah, ja. Yeah. De local van Ameland. Dans nog een keer met mij. Nee hoor.

van de grote locals in Ameland. Je hoorde Daniel Metz en Dans nog een keer met mij. Nou, dit is die andere. Michael Bublé.

0: zo voor de zondagmiddag is dit best lekker.
1: Oh, ik vind, ja, ik ben al een paar keer naar een concert van hem geweest. Ik vind hem echt helemaal geweldig.
0: Oh, heerlijk. Hier kom ik gewoon lekker een klein beetje tot rust.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch? Michael Bublé hoorde je en Home uit 2010. En inmiddels is het bijna 3 minuten over 5:30. Dat betekent de hoogste tijd voor de laatste keer voor de vakantie.
2: Utrechtstad FM, weerbericht.
0: Sebastian van Herk, goedemiddag jongen. Brand los, wat gaat het allemaal worden de aankomende dagen?
3: Goedemiddag. Ja, de zomer houdt nog wel eventjes stand hoor. Ook komende week met hoge temperaturen. En ja, de weersomslag die in de weerkaarten staat, die dient zich echt nog niet de komende dagen aan. Dus we kunnen nog voorlopig volop genieten van de zomerse weersomstandigheden. Zometeen daar meer over. Eerst terug naar het weer van vandaag. Prachtige zomerdag met volop zon. Af en toe trokken er wat hoge wolkensluiers over. En in het noorden was er aan het begin van de zondag nog een paar wolkenveldjes te vinden. Temperaturen dan? Ja, het was zeer warm in het zuiden. In het noorden lagen de temperaturen wat lager. Er begon overigens een verscherping in de temperatuur op te treden tussen noord en zuid. In het noorden begon het in de middag een beetje af te koelen, terwijl dat de temperatuur in het zuiden verder opliep. In Limburg werd het namelijk een lokale 32 graden gemeten. Op de Waddeneilanden is de temperatuur inmiddels gedaald tot een graadje of 20. Dus duidelijke verschillen tussen noord en zuid. Een droge dag met veel zon en de wind begon in de loop van de dag ook wat meer op te steken. Vooral aan de kust was dat goed merkbaar. In de regio stond er een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Ja, dan is weer voor vanavond. Dan is het op veel plekken zonnig. In het noorden komen in de loop van de avond wolkenvelden opzetten. En die drijven dan vanaf de Noordzee het land binnen. Het blijft overal droog. En de noord- tot noordoosten wind neemt later ook langzaamaan in kracht af. Deze is aan zee eerst nog vrij krachtig of krachtig. In het binnenland matig. Komende nacht dan breidt het wolkendek zich vanuit het noorden langzaam uit wat meer naar het zuiden. In de zuidelijke provincies daar blijft het overwegend helder. En in het midden en noorden komen dan veel wolken voor uiteindelijk. Plaatselijk kan er ook wat nevel of een mistbank ontstaan in de wat meer vochtige lucht. Temperaturen dalen tot 11 graden lokaal in het oosten. Maar direct aan zee liggen deze waarden een heel stukje hoger. Zo rond de 17 graden. De wind uit het noorden tot noordoosten is matig tot zwak. Alleen langs de westkust kan er af en toe een vrij krachtige wind staan. Na het weekend, om te beginnen met de maandag. In de ochtend beginnen we vooral in het midden en noorden op veel plekken wat grijs. Plaatselijk is er kans op nevel of een mistbank. Maar de wolkenvelden die eerst nog hardnekkig zijn, ja, die gaan in de loop van de ochtend en de middag op steeds meer plekken flink oplossen. De zon komt dan in het hele land er goed voor de dag en wordt het gewoon een mooie middag met veel zon. In de zuidelijke provincies is de zon er al vanaf de ochtend bij en daar warmt het dan ook het snelst op. Temperaturen, we houden verschillen. Het wordt maandagmiddag 23 graden op de Wadden, maar in het zuiden en zuidoosten, daar lopen de temperaturen weer op naar die tropische 30 graden. De wind voor de maandag, ja, die komt dan nog altijd uit het noorden tot noordoosten. Is matig of zwak, maar neemt wel weer toe in de loop van de dag. Aan zee steekt er dan een vrij krachtige of krachtige wind op. Een windkracht 5 tot 6. En dan na morgen krijgen we nog altijd een paar zeer warme zomerdagen. Met elke dag wel, vooral in het zuiden, die tropische temperaturen. Ik verwacht zelfs dat het nog een paar graadjes warmer gaat worden. Er is verder veel zon, droog weer in de eerste dagen. Maar in de tweede helft van de komende week, waarschijnlijk vanaf de donderdag, dan neemt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toe. En richting het volgende week einde, dan lijkt het ook wat minder warm te worden. Dus de eerste tekenen van een mogelijk voorzichtige weersomslag.
0: Nou, dat is nog een eind weg. Ook de vakantie is niet zo heel ver weg meer. Dat doen we vanaf 6 uur vandaag. Dan gaan we eventjes een anderhalve maand weg. En dat heeft met allerlei oorzaken te maken. Mag ik verwachten dat je weer terug bent? Kom je weer terug naar de vakantie?
3: Nou, dat staat bij mij wel op de planning in ieder geval. Dus ik verwacht gewoon dat ik er begin september weer gewoon op deze stoel zit.
0: Hartstikke mooi. Alvast bedankt voor het afgelopen jaar weer. We hebben weer genoten. We hebben weer lekker kunnen pesten. We hebben ook weer heel veel dingen meegemaakt met elkaar.
3: Ja, zeker.
0: Zeker, laat me het niet vergeten, 2025, 2026. Bedankt, jongen. Ik ga je zien dadelijk ergens, volgens mij uit mijn hoofd, 3 september zijn we er weer. Maar geloof het nog even tot 6 uur. Lekkere muziek. Dit is de Utrechtstad FM en Atlas Radio. Anita Meijer.

0: voor heel veel mensen nog maar de vraag of ze wel op de vakantiebestemming aan kunnen komen waar ze naartoe willen. In Spanje en Frankrijk en dergelijke. Ik begrijp dat jij er waarschijnlijk ook wel een beetje last van gaat krijgen.
1: Ja, klopt. Op dit moment de plekken waar wij naartoe willen in Canada, in de Rockies. Er is op zich daar geen brand, maar er is ergens anders een grote brand, waardoor je heel veel last hebt van rookontwikkeling. Dus het is even afwachten.
0: Het reisadvies is nog wel positief voorlopig.
1: Ja, dat wel. Maar sommige gebieden wordt inderdaad... Het is niet dat daar de brand is. Dus dat is maar vanwege de rookontwikkeling inderdaad.
0: Absoluut. Ja, dat is ook vervelend.
1: Even afwachten.
0: Ja, zeker weten heel veel mensen die naar Spanje, Frankrijk gaan, een beetje in dezelfde konterijen. Ja, daar heb je er wel ontiegelijk veel last van. Niet alleen van rook, maar ook van heel veel vuur.
1: Ja, dat je moet toch inderdaad even goed opletten wat wel en niet kan.
0: Ja, als je naar een kaartje van Frankrijk kijkt, dan is het zelfs ook al naar het midden en al wat naar boven begint het ook hier en daar al te komen.
1: Ja,
0: dus,
1: het is gewoon heel erg warm geweest. Alles is gewoon droog. En dan,
0: en dan soms nog wel eens een eigenwijs die dan een peukje opsteekt en die dan een peukje weggooit. Of een leger wat aan het oefenen is, dat kan ook nog.
1: Glas, kan ook, hè?
0: Glas.
1: Zon, wat,
0: telefoon,
1: glas
0: je horloge, dat soort dingen. Ja, dingen. Ja, nou, vervelend. Kijk in ieder geval goed naar waar je naartoe gaat en kijk wat de adviezen zijn. Of je er wel of niet heen kan. Als je er niet heen kan, heel vervelend. Kan er wel heen. Wees heel blij en ga er lekker van genieten.
1: Het is sowieso nog vervelender voor de mensen die hun huis
0: kwijtraken. Ja, absoluut. Zeker weten. We gaan het laatste.

0: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Back to the Roots.
1: Hallo.

0: Get up in your face.
1: Dat
0: is een leuke muzikaal tweeluik voor na de vakantie strakjes. Want het is ook in het Nederlands uitgebracht, dat dingetje.
1: Ja, dat dingetje inderdaad. Ik moest even verzinnen wie het ook weer had.
0: Dingetje.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ik kon hem niet zo heel snel vinden, dus ja, dat komt na de vakantie wel een keer. Maar heerlijk dit, Joey Dolce. En ja. Shut up your face.
2: Mama,
0: Julie en Claire en Helene hebben we ook gehad. En we hebben wat Spaans gehad, we hebben wat Canadees gehad. We hebben voor heel veel mensen, zelfs Amelands.
1: Amelands hebben we,
0: ook nog gehad.
1: Ja, nee, we hebben goed ons best gedaan.
0: Ja, ik vind ook wel dat we al ons best hebben gedaan vandaag.
1: Ik denk dat wij wel op vakantie kunnen nu.
0: Zou dat mogen?
1: Ja, vast
0: ik weet
1: wel.
0: Ik weet het niet. Of dat
1: en als het niet mag, we doen het toch.
0: Oh, het lijkt nou net of we radio maken niet leuk vinden. Nou,
1: nee,
0: dat vinden we absoluut
1: niet,
0: leuk.
1: Absoluut.
0: Maar we zijn allemaal, en ik denk jullie aan de andere kant van de radio ook wel, een beetje toe aan vakantie, zachtjes aan. Toch?
1: Juist dat. Nee, absoluut. We zijn blij dat we straks weer terugkomen. Maar het is lekker om eventjes gewoon even niks te hebben.
0: Ja, dat is pas 3 september dat we terug zijn. Dus dat duurt nog wel eventjes. Sebas, jij had al aangegeven dat je er weer bent, gelukkig. Nou, hartstikke mooi. We gaan het allemaal zien. En we gaan er ook vanuit dat je er bent. U ook?
1: Ik, ja hoor. Ik kom ook weer
0: terug. Allee, hoor. We gaan de 15 jaar sowieso volmaken. Want 1 januari 2028, dat is in principe de startdatum van de nieuwe streekomroep die nu een oprichting is.
1: Ja.
0: En wat er allemaal mee gaat gebeuren na de vakantie, gaan we dat allemaal meenemen. En dan hopelijk dat we er jullie een klein beetje op de hoogte kunnen houden wat er allemaal met de streekomroep gaat gebeuren.
1: En wat er allemaal gaat,
0: Op zich ook wel weer leuk om mee te maken. 6:03. Ik dank u alle hartelijk voor het luisteren het afgelopen jaar. Ook naar vandaag. Hopelijk hebben we niet heel veel gezegd dat we op vakantie gaan.
1: We wrijven het er nog even in.
0: Ik wens je alle aan de andere kant van de radio ook heel veel plezier. Geniet ervan. En vooral van elkaar. En dan moeten we met deze eindigen. Dat kan gewoon niet anders. Heerlijk. Boney M. En hoor.

0: 6 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel.

0: verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson, de Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen, waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

0: Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is.
1: On

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waiting, brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezoekt.

nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buijs trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop-sound.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis, voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: van 7 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een

0: verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One-Eyed Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel countryjasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partij. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: met jou.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met country-artiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. In de tussentijd kun je omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Club Life.
9: Drechtstad FM.
10: Goedenavond, welkom bij de zomereditie van Club Life. Met vanavond blues uit Engeland met Killer Brocks.

0: Thank you.
1: This was called Bloodshot Sky.

tell him that I'm sorry. If you see him

0: stad, jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van de regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Aan het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Het begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. Tussentijd kun je omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Utrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de file en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor Atol, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuis of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aa.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: 95 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.

En dat was weer Louis Clark uit 1979 met het prachtige Escape van het album Perspective N. Je luistert naar Sound & Tracks 155 en A en B kant van 12 juli 2026 live vanuit de studio voor het Drechtstad Terminators Radio. En ja, we gaan muziek maken. Ik ga muziek draaien en jullie gaan muziek beluisteren. Nou, ik denk dat het nog geen 10 minuten geleden is, maar ik ontdek hier iets leuks, althans wat mij betreft. Daar heb ik al een tijdje op zitten wachten, niks van gehoord. Maar nee, de band Aesthia, die hebben een nieuwe plaat of een nieuwe single. Nog geen plaat, maar wel een single. Ja, en daar wil ik graag even wat van laten horen. Ik moet even bekennen dat ik niet eens wist hoe de nieuwe zanger heet. En dat heb ik even opgezocht. Dat is Harry Whitley. Ja, al meer dan 10 jaar geleden volgens mij overleed John Wetton. Dat was een van de oprichters en ook de zanger en bassist van deze prachtige band. Ik heb een tijdje geleden eigenlijk Aesthia een beetje herontdekt. En ben daar best wel wat aardig wat platen van gaan draaien. Dus ik zit helemaal in de sfeer. En ik heb 2 minuten geluisterd naar het komende nummer. Maar dat is niet verkeerd. Dus daar gaan we van genieten. Tot 11 uur is dit op Drechtstad op FM en Atos Radio. Sound & Tracks. Hier is Aesthia, The Traveler into Light. Veel luisterplezier.

Nou, prachtig nummer, ik kan niet anders zeggen. Het is een nieuw nummer van de band ACA uit Engeland uiteraard. Ik moet er wel bij zeggen dat, wat ik zeg, ik heb ze al een tijdje niet gevolgd. Ik zie dat van de oorspronkelijke leden eigenlijk niemand meer over is. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat is wel even een aantekening in die zin dat de stem van deze meneer, deze zanger, Whitley, Harry Whitley, prima tot z'n recht komt. En nou ja, de gitarist, dat is ook wel opvallend, John Mitchell, die ken ik in ieder geval van Arena. Ik neem aan dat dat dezelfde meneer is. En ja, dat is een meester op de gitaar. Dus wat dat betreft goed te horen. En ik wacht op de nieuwe plaat. We gaan ver terug in de tijd. Dat doen we met een Brit, Chris Rea, niet meer onder ons. Die maakte in 1991 een album dat heet Auberge. En dan moet je denken aan een herberg of een restaurant. Van dat nummer kwam ik van de week tegen. Wil ik een vrij lang nummer draaien. En dat nummer dat heet Set Me Free. Hier is Chris Rea.

Heerlijke muziek van Chris Rea uit Engeland. Set Me Free van de plaat, het album Auberge. Wat ik zei, dat betekent zoiets als herberg. 1991 maakt het hier op 9:55 wordt het op dit moment. Je luistert naar Southern Tracks 155, de A-kant van 12 juli 2026, live vanuit de studio. We gaan terug in de tijd 1973. Electric Light Orchestra, Showdown.

53 jaar geleden uitgekomen, dit album van Electric Light Orchestra. 1973, het album On the Third Day en Showdown. Dan, ik was een beetje aan het rommelen en heen en weer aan het kijken van alles en nog wat. En toen kwam ik de band Coda tegen. Daar heb ik destijds een cd van gekocht. 1986 was dat. Dat blijkt een, of tenminste, dat is een Nederlandse band. En ik weet niet om welke reden dat ik dat... Want meestal heb ik daar wel een bepaalde associatie mee. Maar hoe, dat, hoe ik daar aangekomen ben... In ieder geval waarschijnlijk gewoon op de radio beluisterd. In ieder geval, daar ga ik... We gaan even verder terug. 1986, wederom ver terug in de tijd. Dat album dat heet Sound of Passion. En ik draai daar twee nummers van, Prologue en First Movement. Hier is Coda.

Mooie muziek van de Nederlandse band Coda. Ik moet er wel bij zeggen, ze hebben wel goed geluisterd naar N, Yes en Emerson, Lake en Palmer. 1986, het album Sounds of Passion. Daarmee is het bijna 9:50 op Drechtstad FM Natos Radio. En ja, je luistert naar, ik wou zeggen Silhouette, maar dat doen we vanavond niet. Sound and Tracks. Aflevering 155. We gaan luisteren naar filmmuziek. En wel een film waarvan ik de eerste delen wel heb gezien, maar deze film niet. Ik heb het over de film Alien. Er zijn er volgens mij inmiddels een stuk of 5, 6 uitgekomen. Allemaal sequels. En ja, ik blijf erbij. De eerste is nog steeds de beste in al zijn eenvoud. Als je het afzet tegen de techniek van tegenwoordig. Desalniettemin, Jeff Russo maakt de score voor de film Alien Earth. En we gaan luisteren naar een, ja, ik weet niet wat het betekent, maar hier staat, ik ga het proberen uit te spreken, Weyland Yutani. Hier is Jeff Russo.

Muziek van Jeff Russo van de film, uit de film Alien. Het is een speciaal geschreven plaat, noemen ze een score, voor deze film die ik nog niet gezien heb. Earth. Ik weet niet eens of dat het een... dit komt uit 2025, zie ik trouwens. Dus dat heeft niet zoveel zin. Dat kunnen we met terugwerkende kracht wel beoordelen. Maar wat ik al zei, het is een beetje een aflopende zaak voor wat betreft de sequels. Ik vind ze steeds minder worden, die films. Dan is het 9:45. Ik heb hier, moet ik even vertellen, gisteren ontvingen wij in Studio De Wit een relatief nieuwe band, C Sharp. Dat zijn vijf leden die samen een EP hebben gemaakt. En ik moet zeggen, wat ik gisteren te horen heb gekregen en ten gehore bracht, ja, dat was niet verkeerd. Dus ik wilde dat eventjes in de herhaling doen. We gaan luisteren, ik heb hier het doosje. Ik heb geen namen erbij staan, dus dat is een beetje lastig om dat te presenteren. In ieder geval, het album dat heet, moet ik ook even kijken, If Perfection Exists, A System Exit. Ook een beetje een nadenkertje. Het heeft allemaal met computers te maken. En nogmaals, de mensen komen hier uit de regio Dordrecht. Nieuwe plaat, nieuwe EP. Zeer de moeite waard. En we gaan luisteren naar Lost and Found.

Ja, petje af voor deze jonge gasten, letterlijk. Vier heren en één dame. Mijn complimenten, Lost and Found. Ze komen uit de regio hier Dordrecht. Dit komt er net uit. Dit is een EP in een CD-doosje. Dus dat is iets heel bijzonders hier wat ik hier voor me heb. Met een klassieke computer daarop. Het album heet If Perfection Exists, System Exit C-Sharp. En dat is niet de C van C, maar van Zien. S-A-A-Sharp. Gaat dat luisteren? De komende tijd zal ik daar nog wel het een en ander van gaan draaien. Goed, inmiddels is het bijna 10 uur aan het worden. We gaan nog even luisteren naar een, ook weer een score van een film waar ik gisteren naar heb zitten kijken. Soms doe ik dat random en dan ga ik wel een beetje af op de sterren die worden gegeven. Dat is meestal de VPRO-gids die daar mij in leidt, zo hier en daar. Een beetje een raar verhaal, flinterdun zou ik bijna zeggen, maar die film die is uitstekend gemaakt. Ik heb het over, het is een beetje een, ze noemen het een folk horrorfilm. Film die heet Midsommar. En dan is het op zijn Zweeds dus. Ik ga muziek draaien van Bobby Krillich. Dat is een Brit, die maakt filmmuziek. En die is uitstekend te pruimen. En dat geldt ook voor de film. Luister maar.

Mooie muziek, althans dat vind ik zelf. Bobby Krillage, The Blessing hoorde je van Midsommar, van de score voor Midsommar uit 2019. Dat is de film. Een aanrader wat mij betreft. We gaan de laatste minuut in van dit uur en we gaan afsluiten met een Brit uit de jaren 80. Althans, daar is hij bekend geworden in die periode. Dat is, ik heb het hier over Vince Clarke. Zat ooit in Depeche Mode, als ik me niet vergis. En vervolgens werd hij wereldberoemd en bekend met Yazoo. Dit is een soloalbum uit 2023. Dat heet Songs of Silence. En we gaan eruit met Cathedral. Zometeen na 10 ben ik er nog een uurtje met sound en tracks. Tot straks.

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politie op de

0: verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Misschien wel het mooiste nummer van vanavond. Dat zeg ik op persoonlijke titel. Coloratura van Coldplay uit 2021 van het album Music of the Spheres.

En daarvoor hoorde je muziek van Tangerine Dream uit 2022 live concert. Live from Coventry Cathedral. Wat je hoorde was een nummer van het album, oorspronkelijk van het album Exit. Maar dit is een remake. En een uitstekende remake. Getiteld Kiev Mission Part 2. Nou, je bent weer terug bij Sound and Tracks op Drechtstad FM Natos Radio. Live vanuit de studio in Papendrecht voor... dat had ik al gezegd. Nou ja, dat doen we nog een keer. Drechtstad FM en Natos Radio. Inmiddels 10:10. We zijn er tot 11:00 met gevarieerde muziek. En zo hier en daar komen er ook wat films voorbij. Althans, muzikaal. En daar gaan we ook vrolijk mee door. Ik wilde muziek gaan draaien uit Israël. Deze meneer heb ik ook al een aantal keren eerder gedraaid. Maar ja, ik mag dat wel. Het is een man die beroert de klarinet. Volgens mij noem je dat ook een klarinetist. Zijn artiestennaam is Yom, Y-O-M, Michiel, Yom. En we gaan luisteren naar Birdsong van het album Season Songs. Hier is Yom. MUZIEK

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.
1: Drecht, stad, FM.

Yeah, dat was Pat Travers uit Canada, komt hij oorspronkelijk. 2004, dat was een cover van uiteraard Jimi Hendrix, Voodoo Child. Live in Houston, Texas, March 20th, 2004. Ja, mooie muziek. Daarvoor dat is een beetje rebellen zijn dat. Vooral die voorman, Tom York. Je hoorde de National Anthem Radiohead uit 2000 van het album Kid A. En daarvoor uit Israël Jam op de klarinet met Birdsong. Een nieuw nummer van de EP Season Songs en dan wel Summer. Nou, daar zitten we in, dus komt goed uit. We gaan terug naar 1992 en dat doen we met Cozy Powell. The Drums Are Back heette dat album. En heb ik een tijdje destijds op moeten wachten voordat ik dat boven water had. Althans, die cd die wil ik graag hebben. Volgens mij was het ook een beetje een return van deze meneer. In ieder geval solo. En we gaan luisteren naar het titelnummer The Drums Are Back. Hier is Cozy Powell.

Aurelia Smith uit de Verenigde Staten, GTP, een nieuw nummer. Een dame die heel veel met elektronica bezig is. En het is al gewoon te horen. Ze brengt dan de lopende band muziek uit. En ja, daar mogen wij met z'n allen van genieten. Althans, dat doe ik dan bij Tijd en Wijlen. We gaan ver terug in de tijd, jaren 70. Franse band Space, hier is Magic Fly.

van Pino Donaggio. Speciaal geschreven voor de film Body Double uit jaren 80 is dat. Ik kan me herinneren, deze film is geregisseerd door Brian De Palma. Hele goede regisseur. En dat ik de ene naar de andere film van deze regisseur verslond. Nou, dat geldt ook voor deze Body Double. We hebben nog eentje te gaan en dan zit het erop. Ik had het al eerder over de film Midsommar. Dat is op zijn Zweeds uitgesproken, maar het betekent midzomer. Een beetje een creepy film uit 2019 met muziek speciaal gemaakt voor deze film door Bobby Krillick. Dat is een Engelse componist die maakt de muziek. We gaan luisteren naar Fire Temple en daarmee sluit ik de uitzending af. Uiteraard volgende week weer een nieuwe sound en tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. Same time, same place. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWD. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek.

0: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
1: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
2: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
0: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: mooie. Windkracht 9 van Shirley Bassey. Komt uit een James Bond film. Die regelmatig wordt herhaald op RTL 007. Misschien weet je dat wel. Diamonds Are Forever.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Bokhuizen.
0: Goedenavond. Leuk dat je erbij bent vanavond. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga proberen je oren weer te vertroetelen. Met heerlijke muziek. Dus er zit vast wel iets voor jou bij. Bijvoorbeeld... Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die is altijd in de regio aan de slag. Maar deze keer is hij helemaal vertrokken naar Zeeuws-Vlaanderen. Want daar speelt het een en ander. Het gaat over kerncentrales. En er werd eerst natuurlijk gezegd dat hij hier in onze regio moest worden gebouwd. Op de Maasvlakte. Maar ja, opeens wordt Terneuzen ermee geconfronteerd. Hij ging daar ter plekke vragen aan de mensen op straat. Van wat vind je ervan, zo'n kerncentrale zo meteen bij jou om de hoek? Nou, de antwoorden komen zo meteen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Belg. Nou ja, dat komt mooi uit, vlakbij Zeeuws-Vlaanderen. En een archeologische kroniek bundelt Zuid-Hollandse vondsten. Dat is mooi, want dan weet je waar je het een en ander kunt vinden. Alles bij elkaar. Hoe dat verhaal in elkaar zit, dat hoor je straks. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: een mooie herinnering. Everywhere. Fleetwood Mac. En Matt Monroe hoorde je met I Will Wait For You. In een andere uitvoering, dat wilde ik zeggen, was het gebruikt voor een reclamespot voor de trein. Weer een tijdje geleden. In Zeeuws-Vlaanderen is men er nog niet uit. Behalve de kerncentrale in Borselen is er een plan om 2 kerncentrales te bouwen. Wat vindt men daar ter plaatse van? Het late avondteam stapte in de auto en liet onze verslaggever eens wat mensen bevragen in Terneuzen. En hier zijn hun antwoorden.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Moet Zeeuws-Vlaanderen onderdeel worden van de oplossing voor een energietransitie? Oftewel, moeten die kerncentrales er komen?
3: Ik denk dat ze ergens moeten komen. Dat niemand het leuk vindt dat ze in je achtertuin komen. Maar ik denk dat ze er moeten komen. En als het bij ons is, dan is het bij ons dat de beste locatie is.
4: Ja, dat weet ik niet, meneer. Daar heb ik geen idee van.
2: Ik bedoel, er is natuurlijk een beetje een soort...
4: Liever niet natuurlijk. Liever niet in Zeeuws-Vlaanderen.
5: Ja, ik ga het niet meer meemaken, maar ja.
2: Nou,
5: ik ben er niet op tegen, hoor. Dus.
2: Nee?
5: Nee, hoor. En dan komt er allemaal heel veel mensen werken. En er is al veel mensen die werkloos zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is zeker nou en bij de douw weggaan. Dus dan hebben ze weer terug werk, hè.
2: Ja.
5: Ja, dat hoop ik voor die mensen allemaal.
4: Dat heb ik niet zo, hoor. Dat het gevaarlijk is, maar zo'n ding hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik kijk erop, want ik woon aan de Schelde en vandaar. Ik kijk op de... In Borselen, hè? Ja, heb je de kerncentrale en daar kijk ik op. Ja,
2: daar kijk
4: je
2: ook uit?
4: Raam. Ja, ja, ja.
2: Dat is niet echt prettig, of ja?
4: Nou, het is heel ver weg.
2: Dus. Saai gebouw.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja. Ja, ja.
3: Maar het ging natuurlijk over het transport naar daar waar het nodig is.
2: De leidingen.
3: De leidingen. Ja. En is dat zo? Ja, dat zijn onderzoeken, dat weet ik niet. Maar wat mij betreft, als dit het beste locatie is, wat mij betreft wel.
2: Oké. Okay. Moet er een kerncentrale komen of zeg je nou, wow?
6: Nee, die moet daar niet komen in de Paulina Polder, vind ik.
2: Nee?
6: Nee, maar ik rijd er wel zoals en dat vind ik echt zonde voor de natuur.
2: Op die plek?
6: Ja. Op die plek.
7: Ja. Juist. Ja, dat is wel zo.
2: Ja.
7: Dat is wel zonde.
6: Voor mij
7: maar
6: hoeft hij niet in Terneuzen te komen.
7: Nee, maar waar dan wel?
6: Ja, dat weet ik niet. Dan moet
7: dat bedoel ik, ja.
6: Dan moet ze hem uitzoeken.
7: Het moet allemaal elektrisch.
2: Ja, precies.
7: Heel veel. Maar ze zullen het ook moeten zorgen. Dat er elektriciteit is.
2: Dat er genoeg is, ja.
7: Dat er genoeg is.
2: Ja.
7: Maar dat alles elke keer maar uitvalt. En en dan doet dit het weer niet en dat doet het weer niet. Dat is ook niet fijn voor de mensen.
2: Dat moet niet.
7: We moeten wel betalen, hè.
6: Jongen,
7: en niet te weinig.
6: Dan voor kaas hebben we alles voor nodig.
7: Ja.
6: Ja.
2: Dat is de vraag natuurlijk. Bent u er eventueel op tegen? Gewoon tegen kernenergie?
6: Dat niet, maar niet op die plek.
2: Niet op die plek?
6: Op die plek niet.
2: Nee. Nou, dat is duidelijk.
6: Het is een natuurding. En dat is,
7: als er natuurgebied is, dan moet je dat niet
6: een beetje natuurlijk.
2: Ja. U bent niet per se tegen kernenergie?
5: Nee. Helemaal niet.
2: Nee, hoor. Is het nodig, denkt u, 2 kerncentrales hebben?
5: Dat weet ik dus niet, hè. Dat weet ik dus niet. Dan hebben de mensen die de gelakte schoentjes aan, hè. Die weten dat allemaal. De gelakte schoentjes en de stropdasjes aan, hè.
2: Ja.
5: Die weten dat allemaal precies.
2: Ja, goed, maar de stroom is voor u.
5: Geen werkmes.
2: Nee.
5: Maar de werkmes die moeten er naartoe.
2: Ja. En dat duurt nog echt, hoor, hè, dat gebouwd is.
5: Ja, klopt.
2: Dat is echt wel een ding.
5: Maar ja, ik koop het voor die mensen allemaal. Ik ga het misschien niet meer meemaken.
2: Nou.
5: Maar ja, ik koop het voor die mensen, hè. Ja, en dan ben je zoveel werkloze strekjes bij douwen en alles. Ik hoop dat ze weer aan het werken dan.
2: Ja, maar u bent niet per se tegen kernenergie?
4: Nee, niet meer. Ja, vroeger was ik dat wel. Toen na die grote ongeluk daar in... Maar ja, wat is goed? Ik weet het ook niet meer. Hè? Want wat krijg je dan? Ik zou het niet zo goed weten.
3: Ik heb zelf een aantal jaren geleden allemaal zonnepanelen gekocht. Ik heb een hybride auto gekocht en nu worden we allemaal gestraft, lijkt wel, door de overheid. Maar ja, we moeten iets doen met de energie.
2: Moeten die kerncentrales er komen, ja of nee?
8: Ja, ik vind van niet. Nee, echt heel goed onderbouwen kan ik het niet, maar ik ben er niet echt de voorstander van.
9: Bent u überhaupt altijd tegen kernenergie geweest? Of?
8: Nee, absoluut niet. Maar ik denk het stukje groen wat we allemaal hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat zou eigenlijk bewaard moeten blijven. En als er zo'n kerncentrale komt, ja, dan gaat er heel veel verloren natuurlijk.
9: Want hij komt op de verkeerde plek dan te staan, ten koste van het groen.
8: Ja, vind ik wel, ja. Ja, dan zou hij bij de Paulinapolder komen en zo, ja. Dat is vlakbij een mooi dorp en zo. En bij de polders, ja, dat zou ik echt voor jammer vinden.
9: Ja, dat moet dan zeker geen grote gebouw worden. Dus de kleine centrales dan?
8: Ja, dat weet ik
9: niet. Als u het voor het zeggen had, zeg maar.
8: Nou, als ik het voor het zeggen had, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
9: Oké. Okay,
8: nee.
9: Over die kerncentrales, heel even kort. Kerncentrales, moeten die er komen? Of ja?
10: Ja, moeilijk. Ik denk, ja. We zitten natuurlijk met de toekomst, met de energietransitie.
9: Ja.
10: Dat is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. En ja, het heeft heel veel impact natuurlijk in de, ja, in de streek. En daar kan ik eigenlijk geen ja of nee op zijn.
9: U bent niet per definitie tegen kernenergie?
10: Niet per definitie tegen, nee. Tegenwoordig kun je toch stellen dat het best wel veilig is. Ja.
9: En de locatie die nu aangewezen wordt, is dat wat?
10: Ja, liever niet hier.
9: Ja.
10: Maar ja, als het niet anders kan. Ja.
9: Gaat het ten koste van natuur?
10: Ja, natuur en landbouw natuurlijk. Ja, het heeft een enorme impact. Ja, er moet toch nog over gebrainstormd worden, denk ik.
9: Ja.
10: De voor- en tegens. Goed tegen elkaar afwegen, ja.
9: Moeten er mensen nog geraadpleegd worden? Een referendum of zo'n onderzoekje, enquête?
10: Dat is misschien een goed idee, ja.
9: Oké.
10: Okay. Wellicht.
9: Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie.
10: Graag gedaan.
9: Dank u wel.
11: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

René Klein hoorde je hier in de show met Mr. Blue. En Julien Clerc met This Melody. Mooi. Allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten, past wel een beetje bij het vorige onderwerp. In Zeeuws-Vlaanderen gaan we het hebben over de Belg, althans we, Midas Dekkers. Ja, Zeeuws-Vlaanderen grenst natuurlijk aan België. En wat voor een commentaar hij daarop heeft, dat hoor je zo meteen na. Lou Rawls en Lady Love.

0: Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaatsgemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuishoren, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifant. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur, een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt, dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerpen. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Gaston Milieu. Have a little faith. En dat allemaal in de late avond. Wij geloven erin. En jij ook misschien wel. En Jan Smit gelooft in Cupido. En dat allemaal in de late avond. Over een paar minuten een mooi onderwerp. Archeologisch onderzoek in Zuid-Holland heeft opvallende nieuwe inzicht opgeleverd over het verleden van de provincie. Van een Romeins fort in Bodegraven, prehistorische bewoning in Lisse, een pesthof in Gouda, tot aan Romeinse graven in Naaldwijk. Het komt allemaal samen in een kroniek. Zometeen wordt er gesproken over dit prachtig onderwerp met Herman de Bruin. En onze gast is Marieke van Winkelhof. Zij is van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het komt eraan. Blijf luisteren naar deze van El Martino, Spanish Eyes.

0: We gaan praten over een archeologische chroniek. En dat doe ik met Marieke van Winkelhof. Die is in de uitzending. Marieke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en dus bezig met archeologie. Maar die chroniek, ja, komt die dan jaarlijks uit?
1: Ja, met daarin eigenlijk een overzicht van alle onderzoeken die er in het afgelopen jaar in Zuid-Holland zijn uitgevoerd.
0: Die vinden nog steeds plaats dus?
1: Zeker, zeker. Heel veel. Omdat dat eigenlijk ook altijd moet in Nederland. Als er bijvoorbeeld iets gebouwd gaat worden, dan is het verplicht dat daar archeologisch onderzoek plaatsvindt.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat er eigenlijk gewoon superveel wordt opgegraven en onderzocht. Ook in Zuid-Holland.
0: Wat is nou de vondst waarvan je zegt uit die chroniek, want dat zijn er meer natuurlijk. Ja,

0: die hadden heel veel interactie met elkaar. Die namen veel van elkaar over. Dus ook bijvoorbeeld het soort aardewerk wat we terugvinden. Bijvoorbeeld in Naaldwijk, daar hebben ze een hele bijzondere set servies gevonden uit crematiegraven. En een hele leuke daarvan was een spreukbeker waarop stond Vinum Juvat. Wat iets betekent als wijn helpt.
1: Okay.
0: Dus volgens mij werd er ook goed gedronken door die Romeinse inwoners.
1: Je zou bijna denken dat het een medicijn zou moeten zijn.
0: Nou, precies.
1: Ja. Je komt ze tegen in die archeologische kroniek. Kun je dan ook daarnaartoe om die vindplaats zelf te bezoeken?
0: Nou, dat wisselt een beetje. Want die opgraving die duurt natuurlijk, dat is maar tijdelijk. Dus als die afgerond is, dan kan je daar niet altijd meer heen. Er zijn soms wel publieksdagen tijdens opgravingen. Dus hou daarvoor ook gewoon goed het internet in de gaten.
1: Die voetafdruk die jullie nu geconserveerd hebben, is die dan straks mogelijk ergens te zien?
0: Dat vind ik een hele goede vraag, dat weet ik nog niet.
1: Oh?
0: Ja.
1: Nee, het is niet zo automatisch dat ergens terecht komt dus?
0: Nou, meestal gaat het dus naar, als het gerestaureerd moet worden, naar een restauratielab. En daarna komt het een tijd in een archeologisch depot te liggen. Mm-hmm. Dus het gaat eerst naar het provinciaal depot waarschijnlijk van Zuid-Holland.
1: Yeah, yeah.
0: En dan kan een museum bijvoorbeeld zeggen, hey, dit vinden wij heel bijzonder, we willen daar een tentoonstelling mee maken. En dan komt het op die manier weleens bij musea terecht.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar ik kan daar helaas nog niks over zeggen. Ik hoop het heel erg dat dat binnenkort ergens te zien gaat zijn.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Want zoals gezegd, je komt heel dicht bij de mensen van toen. De archeologische kroniek, daar begonnen we mee. Is die ergens te vinden, te zien, in te kijken?
0: Zeker. Nou, als aardgoedhuis hebben wij een hele boel exemplaren liggen. Dus mensen die interesse hebben om een gedrukt exemplaar te krijgen, die kunnen contact met ons opnemen.
1: Mm-hmm.
0: En hij is ook digitaal te vinden op onze website geschiedenisvanzuidholland.nl. Dan moet je hem tegenkomen.
1: Dan kom je hem vanzelf tegen en dan kun je kijken wat er allemaal in het verleden in Zuid-Holland gedaan is en wat er gevonden wordt voor nu. Dat is heel mooi.
0: Yes.
1: Volgend jaar weer?
0: Dat helemaal. Zeker, gaan we doen.
1: Want jullie zijn al bezig met nieuwe zaken, neem ik aan.
0: Nou, die van volgend jaar gaat over 2026.
1: Ja.
0: Dus meestal eind van 2026 beginnen we.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kunnen natuurlijk pas aan het eind van het jaar weten wat er allemaal onderzocht
1: is.
0: Ja,
1: precies.
0: Dus, aan het eind van het jaar gaan we weer van start met een nieuwe kroniek maken.
1: Jullie
0: en
1: hebben al
0: weer uit.
1: Ja, jullie hebben al sites gevonden die erin zouden kunnen komen.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ja, dat lijkt me wel tenminste. Als het
0: precies,
1: zo enthousiast
0: het proces
1: van.
0: Gaat de hele tijd door, dus
1: de vindplaatsen die blijven. Marieke van Winkelhof, die vertelde erover. Ze is adviseur archeologie van het Erfgoedhuis in Zuid-Holland. Het ging over de archeologische kroniek. Die kunt u bestellen als u dat wil. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Benny Bordonis aan het einde van deze aflevering van De Late Avond en Into the Night. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was en dat je me hebt uitgehouden met me. Hey, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting weer. En hij heeft natuurlijk prachtige muziek en mooie onderwerpen met je te delen. Dus luister dan vooral weer.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer 1 uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om twee minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de twee jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen.